times of parrot talk.

Welkom. Ik ben nog steeds in het programma Grondsmaak. Met uw gastheer Dylan Jamie Rauwkost. En zijn gast Ron Ommie. Ron

Het is nog donker buiten, maar toch al warm. En ik leg me in het groen. Boven me zie ik het blauwe veld vol sterren en onder me hun spiegelbeeld. Ik lig in een donker veld vol vogelmuur. Stellaria, vol mini-sterretjes. Zacht kriebelen ze en aaien ze met hun fijne haartjes. Een nietig plantje en toch zo weerbarstig en voedzaam. We roeien het uit als onkruid, al zouden we er beter soep van koken. IJzer, calcium, zink, magnesium, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D. Maar als mens gooien we het weg. Als we die moeite al doen en er niet gewoon domweg gif op spuiten. De vogels, die weten natuurlijk beter. Nu het duister langzaam wijkt, strijken ze neer en brengen verslag uit. En ik luister. Dan vallen ze aan op mijn sterrenvriendjes en werken zo al die mineralen en vitaminen naar binnen. Wie overblijft, straalt krachtig verder, even vrolijk en vriendelijk als er net. Stellaria ziet mijn bedenking. En roept me toe, al moet ik moeite doen om haar te verstaan. Geen zorgen, Sam. Wij leven intens. We voeden de vogels, dat is de wens. We lijken te sterven, maar we zijn met zoveel. Ons krijgen ze niet klein. Dat is een bijzondere uitspraak, toch? Voor zo'n klein plantje?

0: Hallo vogeltjes, in de tweede uur na Juf Sanseveria. In de mashup. Die het over de vogelmuur had. Juf Sanseveria toch. En de mashup natuurlijk. Hebben we net Mestre Copico Esu Ritmo gehoord. Met, Passarinho Siriri. Klein vogeltje is dat gewoon, hè.
1: Dat was een mooie mix.
0: Ja, dank u wel. We gaan verder met nog wat zuiderse klanken. U hoorde ook in het de mashup hoorde u ook Alvin Lucier met Bird and Person Dying. Misschien daarom dat het een beetje gepiep was voor uw oren. Maar de vogeltjes van Venezuela maakten het goed. Veel gevogel vandaag. Waarom?
1: Het is voor de vogelaars, hè, vandaag.
0: Ja.
1: Nee. Of ornithologen onder jullie.
0: Ja, voilà. Nu je het toch over ornithologen hebt, ik had hier ook juist de Bird Guide voor de Zuid-Amerikaanse collega's. Hè. Ook hier komt men wel bijzondere vogels tegen. Zo kwam ik nog gisteren, de lepelaar, ken je die?
1: Lepelaar,
0: de,
1: ja, die,
0: Platalea leucorrhodia.
1: Met een bek als een lepeltje.
0: Ja, en die broeden in de wadden van Texel, zelfs tegen Gent in de Ossenmeerse.
1: Hier op de Schelden ook, hè?
0: Ja, ja, ja, dat is sinds 2003 in het havengebied en in onze Kruibeekse polders.
1: Ja, ja.
0: En ze overwinteren in West-Afrika aan de kust van Mauritanië in de Banque d'Anquin.
1: Amai, overwinteren. Hoe zalig klinkt dat niet?
0: Dat klinkt goed, hè. Als je op pensioen bent, allemaal naar

Mauritanië. Dan kan je daar verder de lepelaar zien. Enkel zien, want die maakt geen geluid. We hebben hier niets anders dan vogelklanken. Alhoewel, bij opwinding klippert hij met zijn snavel.

Toen juffrouw Ooievaar, slechts voor heel even maar, haar nest en jongen had verlaten, had ze de naderende truc net niet in de gaten. Haar man, die als gewoonlijk ladder zat en lam, weer eens veel te laat de kroeg uitkwam en door zijn vrouw, inmiddels vleugellam, de mantel werd geveegd en de schuld van alles kreeg, nam toen een resoluut besluit en ging vanaf die dag de deur dus niet meer uit. Hij dronk zijn borrel thuis en zorgde voor zijn kroost. Hun eerste woordjes waren cheers en proost. De kleintjes door hun vader grootgebracht met wijn en bier, hadden zo een mooie jeugd met een berg lol en veel plezier. De moeder zag dit onderaan het nest met lede ogen aan en kon daarboven bijna niemand nog op zijn lange poten staan. Zo is het in dit, wat je noemt, probleemgezin ook fout gegaan. Bij de veroorzaker van al dit leed, de truckchauffeur, liggen er regelmatig, in plaats van baby's, lege flessen voor de deur. Met de groeten van de familie Ooievaar, santé en au revoir.

0: Voilà, we zitten al in de laatste 20 minuten rond.
1: Money time.
0: Amai, het gaat weer snel. Het poëzieportaal was very uitgebreid. Deze keer met een gedicht van Maya Angelou.
1: The Cage Bird.
0: Ja, I Know Why the Cage Bird Sings. En dan Charles Bukowski, die eindelijk in het reinen wou komen met zijn supermasculine gedragingen. En natuurlijk van Poëzie Pier, onze vaste dichter. Met, was het nu Juf Ooievaar of Drinking Ooievaar? Ik weet het niet.
1: Er werd veel gedronken, alleszins.
0: Ja, er werd veel gedronken.
1: Ja.
0: Veel lege flessen. En we zitten al bij vers geperst.
1: Dat was Manny Corchado y su Orchestra Chicken and Booze. 7 november 2025 uitgekomen bij Vampisol.
0: Oké, vers geperst is nog.

0: Transmaak, luister naar een feestelijke aflevering deze keer. Perfect, alweer.
1: Met uw gastheren, Rom en Rauwkost.
2: Shaken, not stirred. Voilà, de cocktail van de maand.
3: Eindelijk.
2: Eindelijk in het programma. Het zal niet de laatste zijn. De Black Feather. Je pakt de shaker en je doet er 4-5 stukken ijs in. En je neemt uw beste brandy, 2 os. 2 os staat ongeveer gelijk als je afrondt aan een 6 centiliter brandy. 1 os droge vermout. Neem nu geen martini, maar een iets betere. 3 centiliter dus. En 0,5, dus een halve os Cointreau. Dus een centiliter en een half. Daarop een dash angostura bitters. Goed schudden en serveer in een koepglas. Je kan de angostura bitters best achteraf een dashje geven. Een zeste van limoen en appelsien om het af te werken. Gezondheid. En daarmee, beste vogeltjes, gaan we naar het einde van dit programma. Nog 5 minuutjes.
3: 26 juni zijn we terug bij u.
2: Ja. En we gaan nu genieten van...

0: Wagen hangt.
1: Wolkje volgt ons.
0: Heb je een toelating voor het vervoer van wolken?
2: Nee, ik. Moet ik daar belasting voor betalen?
1: Ik. De wolk gaat er vandoor. Mij laat rijden. Ik achter de wolk aan.
0: Uw naam en uw...
3: Nee, stilaan! Stop!
4: Weg. Snel.
5: De zwaan.
6: Weg van de kerktoren.
5: De zwaan.
6: Opgepast voor die vrachtwagens. Daar kunnen we nooit tussen.
4: Halve slag naar links opgevallen.
5: Is zwart.
4: Naar rechts overhellen.
6: De brug is open.
5: Is
4: over.
5: Zwart.
7: Oei, oei, oei.
5: De zwaan.
8: Ja.
5: Is zwart.
7: Het is voorbij 9 uur.
8: Het is voorbij 9 uur. Dat is blaasstaal. Het zit er weer op.
7: Het zit er weer op. Dankjewel, Bert.
8: Er bovenop, hè.
7: Er boven.
8: Hij zit er weer bovenop. Dada.
5: Koud.
7: Hopelijk is alles goed met Jérôme.
8: De Jérôme die trekt zijn plan wel. Hij is een beetje zat en hij is met een auto overtrokken, maar ik denk dat dat wel van meevallen.
5: De lucht
7: en onderweg zijn tong verloren.
8: Zijn tong verloren.
5: Punt.
7: Ja, zo gaat dat.
8: Van een LSD, denk ik.
7: Zo gaat dat bij Wusken en Siske.
8: Wusken en Siske.
5: Grijs.
7: Radio Centraal. 106.7. Tot 11 uur Liberty City.

5 4 Dat is goed. Punt. Goed. 5 Ik heb lange mouwen.

Mouwen. Mouwen. Zes. Ga je op reis?

انسى تزيور انت كرمي راكت بيبي Krimi,

Willem de Leeuw. Ja, dat is. Ja, dat is.

Notnamen.

Kijk eens.

0: Den skinnende grøten hotell.
1: Fims på
0: Vedete. Shiny Mush Motel. Radio Central 106,7. Avec Snurf et Tom Anthony. With Snurf and Tom Anthony. Shiny Mush Motel. Alle zwei Wochen. Shiny Mush Motel.
2: U luistert naar een Shiny Mush Motel en de jingle is alweer fout vandaag, want het is hier te doen zonder Tom Anthony. Volgende keer een nieuwe jingle maken.
0: Of Snoppy stemmen.
2: Van nu. Allee, we zijn al even bezig. De eerste minuut is al voorbij zelfs. Alleen een minuut voorbij van het programma. We hebben nog niets gedaan. Maar dit gaat zo door tot 12:30. Met Snof aan de knoppen en ook aan de microfoon. Rinskermu.
0: Shining. Wash. Motel. Alle zwei Wochen.

0: Hey. Hey. Oh. Tss. Hey.
1: Check, check, check, a sec, a hit, set,

hapelijk.

0: Ja, dus, de muziek blijft hangen.
1: De muziek blijft hangen, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Oké, okay, een ander opzetten dan misschien? Zeg, dat is niet om te lachen, hè? We worden hier uitgelachen door andere programmamakers.
0: Onze collega's van hiervoor lachen ons uit.
1: Oké, dan doen we die weg, hè?
0: Amateuristisch bezig zijn.
1: Ja, maar dat ligt niet aan ons, dat ligt aan de techniek. Okay, doe dat ding weg. Doe dat ding weg.
0: Wacht. Zo. Ik ga dat gewoon.
1: Voilà.

0: My name is Kansas et aujourd'hui je suis back again.
1: Back again.
0: Alors aujourd'hui on est en route pour les grands studios de Hollywood Time avec le gang.
2: Mais c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire là?
0: Bah, tu crois que j'ai eu cette pagnole pour faire un déménagement triple plus là?
2: J'en sais rien.
0: Bah, on va tourner un clip. Born in Elsass. Le regard vif et droit, l'œil du tigre, hein, comme le eyes of the tiger, comme on dit. Hein. Et oubliez Luc, ne regardez jamais les lights dans les yeux. Ça laisse le goût pour il à la rétine. Ça, c'est un truc. Je sais pas si vous.
3: C'est comme le Laser Quest.
0: C'est comme le Laser Quest, exactement.
3: C'est pas mieux.
2: Donc, on va pas te séguer du bois aujourd'hui.
0: C'est donc la chanson, c'est. Bon, mais ça, c'est une chanson sur l'endroit où je suis né. Hein.
4: Ja, we gaan gewoon maar beginnen praten, hè, want er lopen hier...
5: Ja, dat was blijkbaar geen muziekje.
4: Okay. Nee.
5: Ik vond dat wel spijtig van de vorige, want dat was wel leuk. Swingend rocknummertje. Rock'n'roll uit de Elzas.
4: Ze wouden niet.
5: Ze wouden niet. Ja, de Elzas is maar halfweg tot bij ons gekomen.
4: De Elzas?
5: Ja, daar gaan we het vandaag over hebben.
4: Dat interessant stukje land dat regelmatig van officiële nationaliteit is veranderd.
5: Ja, en dat is dan de officiële nationaliteit. Je hebt dan ook nog de regionale identiteit en de mensen die daar wonen, die zich misschien niet per se Frans of Duits willen voelen. Maar we gaan dadelijk met iemand spreken die daar wel een en ander over kan vertellen.
4: Ja. In het... In het Nederlands?
5: In het moderne Angelsaksisch.
4: Ah, oké, het moderne Angelsaksisch. Zo met die rare...
5: Ik vermoed dat die mens is ook een romanist, dus ik denk dat hij ook wel Frans kan. Ja. Aangezien dat hij in Mulhouse, of hoe spreek je dat eigenlijk uit? Mulhouse of Mulhouse?
4: Dus, ja, er is misschien wel een enorme ruzie over hoe dat uitgesproken moet worden. Dus.
5: Inderdaad. Oké. We gaan hem zo dadelijk bellen. Ik zal misschien ondertussen nog een andere opzetten. Wacht, welke was die weer dat ik wou? De Elzas Blues.
4: Oh, een mooie blues. Oké, ik zal mij ondertussen hiernaast klaarzetten, want vorige week werkte het om hier te bellen, maar de week daarvoor niet.
5: Aha.
4: Dus het kan zijn dat we helemaal beginnen... Enfin, we gaan er gewoon vanuit dat het werkt.
5: We zullen beginnen met muziek terug.
4: Goed idee.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
2: Jawel.
1: By hook or by crook, we will.
2: U krijgt een hoop informatie vandaag. We hebben vijf... vandaag ben ik het helemaal alleen. En ik heb me wat overgeprogrammeerd, want er zijn vijf, zoals gebruikelijk, zorgwekkende thema's die worden aangebracht. En ik ga die afwisselen met zorgeloze muziek. Ik ga eerst bellen naar Tien Cornelie. Die is regionaal coördinator Zuidelijk Afrika voor de FOS. En dat gaat dan over de recente opflakkeringen van xenofoob geweld. Xenofoob. Niet racistisch, want het zijn zwarte mensen, dus die zijn dan xenofoob. En dan ga ik Guy Voets bellen. Guy Voets is directeur van een school in Tongeren en die heeft samen met nog 1299 andere directeurs een open brief aan Demir geschreven over dat het wel een beetje anders zou mogen. Dan is er een korte bijdrage van Leen over de Gaza Sumut Flotilla, maar dan het stuk over land. Er zijn 10 mensen eigenlijk zowel ontvoerd in Libië. Dat is zorgwekkend. Dan zijn er 2 mensen in de studio. 1 daarvan is hier al, hè, dus dat gaat in ieder geval door. En dat heeft te maken met die kabels die de stad ging spannen over slaapplaatsen. Wat dat er lekker uitziet als slaapplaatsen voor daklozen, maar dat mag natuurlijk niet. Er mogen geen duiven in daklozen zitten. Dan bel ik met Frank Obrechts van Apache over het Shalom Festival. Dat is te gek voor woorden. Joris heeft het daar vorig jaar ook al eens uitgebreid over gehad. En in de studio, die is hier al, is Mustafa, begeleid door kapitein Minuit, die ondertussen aan het spelen is met de lettertjes van Radio Centraal om daar iets super origineels van te maken. Ik zal het later posten in de groep van de medewerkers van Radio Centraal. En dan heb ik nog een aantal vermeldingen van interessante dingen die u zou kunnen doen. Dat is zo'n beetje de agenda dan. Maar ik ga eerst dus het eerste zorgeloze muziekje opzetten en ondertussen bel ik naar Tien Cornelie in Johannesburg. Voor mij het ultieme zomernummer.

0: Zo, de lambada. Aan de lijn heb ik Tine Cornelie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, kunt u zichzelf eerst even voorstellen?
1: Ja, ik ben dus Tine Cornelie en ik woon in Zuid-Afrika sinds 2007. Ik werk hier voor FOP, dat is een Belgische NGO die samenwerkt met lokale organisaties rond arbeidsrechten, sociaal bescherming en toegang tot gezondheidszorg. Dus we werken hier met organisaties die opkomen voor kwetsbare werknemers, zoals huishoudwerkers, landarbeiders, stedelijke werknemers en zo.
0: Ja, en u woont daar al lang dus, en u woont in Johannesburg. Dat is een van de plaatsen waar de laatste maand, twee maanden, weer vreemde betogingen aan de gang waren, blijkbaar.
1: Ja, inderdaad. Ik woon in Johannesburg. En ik ben ook getrouwd met een Nigeriaanse man. We volgen de kwestie van xenofobie ook van heel dichtbij op, natuurlijk. Mm-hmm. Ook al zijn wij beschermd, want we wonen in de suburbs, we wonen natuurlijk niet in de plaats waar het geweld het grootst is.
0: Nee. Nu even voor alle duidelijkheid. Dus er zijn blijkbaar veel mensen die uit andere landen naar Zuid-Afrika komen. Uit welke landen komen die? En om welke redenen?
1: Dus de meeste migranten in Zuid-Afrika komen uit de regio. Eigenlijk Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Malawi, dus zuidelijk Afrika. Maar we hebben ook vluchtelingen of migranten uit Congo, Somalië, Ethiopië, Nigeria, Ghana. Eigenlijk bijna gans Afrika, maar ook Bangladesh, Pakistan en zo. India. Dus van veel verschillende landen.
0: Ja, dus
1: maar
0: er zijn...
1: de belangrijkste zijn de buurlanden. En Zimbabwe is veruit de grootste groep door de crisis in Zimbabwe.
0: Ah ja. Dus er zijn Afrikaanse en ook Aziatische mensen die komen.
1: Ja. En dus, sommige mensen komen om economische redenen natuurlijk, om werk te zoeken en zo, te proberen te overleven. Maar anderen komen ook door conflict in hun thuisland.
0: En is die stroom gegroeid de laatste jaren? Is er een toename aan mensen die naar jullie land komen?
1: Ja, er is zeker een groei geweest. Natuurlijk na apartheid, voor apartheid was er maar echt niet veel Afrikaanse migratie. Dus er is zeker gegroeid sinds de jaren 90. En vooral door de politieke crisis en economische crisis in Zimbabwe is er ook een enorme groei geweest. Maar het beeld dat er nu leeft, is dat er ongelooflijk veel migranten zijn. Hè. Maar het echt is iets van 4% van de populatie. Dus dat is ook niet zo enorm. Maar de populatie van Zuid-Afrika is iets van 57 miljoen mensen. Dus iets van 2,4 miljoen mensen zijn migranten. En natuurlijk, dat cijfer kan ook nog wat hoger liggen met illegale migratie natuurlijk. Maar de perceptie van migratie is veel groter dan de realiteit. Het is een kleine minderheid, maar ze worden nu politiek en sociaal heel zichtbaar gemaakt. En ook op sociale media zie je posts van we hebben 27 miljoen migranten in ons land. Wat dat is helemaal niet klopt. Maar dat is wel hoe mensen, de perceptie van veel mensen.
0: Ja, en is dat een probleem? Ik bedoel, als mensen allemaal naar Zuid-Afrika komen, dan betekent dat daar volop werkgelegenheid is en dat het daar economisch fantastisch goed gaat, of toch niet?
1: Nee, eigenlijk niet. En dat is juist het grote probleem. Dat Zuid-Afrika zit in een moeilijke sociaal-economische situatie. De werkloosheid is hier heel hoog. Dus het eerste kwartaal van dit jaar is gestegen naar 32,7%. En dan onder zo 25 tot 34 jarigen is meer dan 40% werkloosheid. Dus de werkloosheid is enorm hoog. En natuurlijk, die zaken spelen natuurlijk mee in de migrantenhaat. Er is ook de erfenis van apartheid. Er is extreme ongelijkheid in Zuid-Afrika. Is een van de meest ongelijke landen ter wereld. En dat zie je ook echt als je hier reist. En dan, er is ook een onderwijssysteem dat niet echt goed voorbereid op de arbeidsmarkt en ook heel ongelijk is. En dat is het probleem ook. Toegang tot basisdiensten zoals gezondheidszorg, educatie en zo. is heel moeilijk en het is een duaal systeem. Als je geld hebt, ga je naar privé school en privé hospitaal. En als je geen geld hebt, dan ga je naar de publieke, maar die zijn overbevraagd. En dus de kwaliteit daarvan is niet goed. Je wacht maanden, jaren. Dus dat is de frustratie van veel Zuid-Afrikanen. En die frustratie is begrijpelijk. Dat is totaal begrijpelijk, maar de conclusie nu is dat de migranten de oorzaak zijn. En dat is natuurlijk niet waar. Dat de echte oorzaken zijn de ongelijkheid, de werkloosheid, slecht bestuur, corruptie, veel corruptie en een economie die het niet goed doet.
0: Ja, maar daar zijn dan toch ook weer oorzaken. Want je zegt de oorzaak is ongelijkheid, maar wat is dan de oorzaak van de ongelijkheid?
1: Ja, velen zeggen er is een erfenis van apartheid natuurlijk. Veel van de welvaart ligt nog altijd in handen van de kleine, de minority, sorry, ik ben over.
0: Minderheid.
1: Minority van blanken.
0: Dus minderheid. Een blanke minderheid. Ja, voilà.
1: Dus er is nog altijd zo'n grote ongelijkheid. Dus dat creëert een enorme frustratie. En dat ligt, delen zeggen erfenis van apartheid ook. Een overheid waar dat veel geld verdwijnt, veel corruptie. Dus, en een economie die het niet goed doet, de dienstverlening is heel zwak. Dus al die zaken brengen frustratie met zich mee.
0: Oké, en die...
1: Ook, sorry.
0: Ja, nee, zeg maar.
1: Ook natuurlijk omdat apartheid is in 94, was het einde van apartheid en mensen zeggen, 30 jaar later, zijn ze er erger aan toe dan. Ik zal niet zeggen dat dat waar is, want vrijheid is natuurlijk ook belangrijk, heel belangrijk. Maar veel mensen, dat is het gevoel van, we zijn er niet op verbeterd. Natuurlijk, na 94, iedereen dacht van, nu begint het leven en zullen we, zal alles verbeteren en dat is niet het gevoel dat er leeft bij de bevolking.
0: Ja, zo.
1: En nu is dat, migranten zijn een gemakkelijke zondebok.
0: Ja, inderdaad.
1: Van die frustratie.
0: Ja.
1: En de politiek speelt daar ook heel erg op in en dat is ook een probleem. Want er zijn nu verkiezingen in november, lokale verkiezingen, maar dus veel politieke partijen spelen op die migrantenhaat. En daarom, is het nu ook verhoogd, of versterkt, in de aanleiding van die verkiezing, naar aanleiding van de verkiezing.
0: Ah dat is natuurlijk niet uniek in Zuid-Afrika, dat discours gevoerd wordt. Maar is er dan een direct verband tussen het feit dat er politieke partijen zijn die roepen, het is allemaal de schuld van die buitenlanders, en dat er dan ook effectief op straat zo van die burgerbewegingen ontstaan? Want je hebt die, hoe heet het? Het zijn burgerwachten, hè?
1: Ja, je hebt zo ze noemen dat Operation Dudula, is een ervan, March to March. Dus dat zijn inderdaad citizens die, dat wordt gefund, dat wordt, gesponsord door iemand, of door een bepaalde, er is geen duidelijkheid door wie, maar het is wel duidelijk dat dat gesponsord wordt. En ook heel sterk uitgespeeld op sociale media, constant. En je ziet ook dat bijvoorbeeld Operation Dudula is een van de organisaties die dat gestart is, de migrantenhaat. En die de leider daarvan is nu ontslag genomen van Operation Dudula, maar is nu bij een politieke partij ook. Heeft zich aangesloten bij een politieke partij. Dus je ziet, en ook zelfs op die marches zijn er politieke partijen aanwezig. Dus het wordt heel erg gesteund.
0: Ja. Dus wat je dan krijgt is arme mensen die arme mensen de kop inslaan en de eigenlijke machthebbers blijven buiten schot, zo'n beetje.
1: Ja, die gebruiken dan natuurlijk ook, want voor hen is het gemakkelijk. Het is beter dat ze hun frustratie tegen migranten keren dan tegen de overheid. Dus de overheid speelt er natuurlijk ook op in. En dat is, de overheid zegt wel van de tijd van, dus ze zegt officieel de juiste dingen, van xenofobie is onaanvaardbaar, wij zijn zo niet, Zuid-Afrika is zo niet, toegang tot gezondheidszorg is voor iedereen en zo, maar er is geen politieoptreden of amper politieoptreden. Dus in de praktijk wordt er niks aan gedaan. We laten het gewoon gebeuren.
0: Ja.
1: Maar een tijd geleden bijvoorbeeld was er ook, waren mensen aan hospitalen dus door die burgerwachten een identiteitskaart gevraagd. En als je geen had, dan stuurden ze je weg van het hospitaal. Van ja, nee, je bent geen Zuid-Afrikaan, dus je kan die dienst niet gebruiken. Hè? Je kan geen gezondheidszorg krijgen, of je moet privé gezondheidszorg, je moet er dan maar voor betalen, maar gratis, nee. Dat is alleen voor Zuid-Afrikanen. Maar natuurlijk, allee, dat kan niet. Dat gewoon individuele burgers mensen wegsturen basisdiensten.
0: Ja, dat is zoiets als die...
1: Dat
0: is zoiets als die burgerwachten bij de grens die op het moment... Ja, enfin, dat is hier dan in Europa. Maar kunnen zij dat niet tegen de politie zeggen? Van, er staan daar mensen die mij niet binnenlaten, stuurt die weg. Want dat mag niet.
1: Ja, de politie... Ja, dat kan, maar migranten zitten ook in een zwakke positie natuurlijk. De migranten die gebruik maken van die openbare diensten, die zitten ook in een moeilijke positie en die hebben vaak ook geen papieren en zo. Dus die zitten ook dan niet... Die bescherming vragen. Want ze weten, ze worden door de politie ook niet beschermd vaak. Vaak is de politie zelf deel van de uitbuiting. Dus ja, dus ze hebben daar geen geloof in dat de politie hen zal beschermen. Want dat is ook een probleem, dat er veel mensen in de illegaliteit geduwd worden. Omdat, omdat de toegang ertoe corrupt is. En... Ja, bijvoorbeeld een vriend van mijn man, die was hier ook als asylum seeker, asielzoeker. En om de 6 maanden moest je dan dat asiel gaan hernieuwen. Maar die werd elke keer eigenlijk mishandeld. Soms zelfs in elkaar geslagen. Eén keer in een politievan opgesloten voor een hele dag in 36 graden. Dus op de duur ging die niet meer. En dan word je illegaal. Maar omdat het systeem gewoon zo slecht is om mensen legaal te houden, zijn er ook zoveel illegale migranten. En dat is en ook die opstanden zijn zo gezegd allemaal tegen illegale migratie. Dat is, dat is de officiële taal. Maar je ziet, dat gaat veel verder. Want als ze papieren vragen aan een hospitaal, bijvoorbeeld vragen ze naar een identiteitskaart, vragen ze niet naar een permit. Omdat ze ook zeggen, er is zoveel corruptie. In homofijs, om die permit te verkrijgen, dat we daar niet in geloven.
0: Ah, dus zelfs als iemand zegt van hier, dit is mijn verblijfsvergunning, dan zeggen ze, dat kan een vervalste zijn. Ja.
1: Ja, dan is het van, het is zeker correct.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja, en dan nog, ik bedoel, ze vragen dan tenminste nog iets van een papier aan die ziekenhuizen, maar tijdens die betogingen worden er blijkbaar mensen geviseerd zonder bepaald om papieren te vragen. Dus ook mensen die daar legaal verblijven, of die zelfs een nationaliteit hebben, maar van andere origine zijn, worden dan blijkbaar geviseerd.
1: Ja, inderdaad. De taal is van illegale migratie, we zijn tegen illegale migratie, maar in hun acties is het gewoon tegen migratie. Want er zijn zelfs Zuid-Afrikanen die in Durban in elkaar geslagen geweest zijn, omdat ze geen Zulu spraken. Dus wat van, oké, je bent een buitenlander, terwijl dat ze gewoon van een noordelijke provincie en dus geen Zulu spreken. En dan, als je geen Zulu spreekt, dan ben je buitenlander.
0: Ah bon? Spreek jij Zulu?
1: Dus dat is zo ver, want er zijn ook ongedocumenteerde Zuid-Afrikanen, dat zegt de tegenbeweging ook. Want er zijn ook ongedocumenteerde Zuid-Afrikanen, want het systeem werkt gewoon niet goed voor migranten, maar zelfs voor Zuid-Afrikanen. Dus, en die zullen ook in de problemen geraken. Want zelfs op scholen gingen bepaalde burgerwachten naar scholen van hebben je Zuid-Afrikaanse geboortecertificaten of niet? Omdat het heel moeilijk is om in publieke scholen te raken. Allee, veel mensen hebben problemen om in de school van keuze dichtbij en thuis te raken. En nu is dat natuurlijk ook van, het is omdat er zoveel migranten op school zijn.
0: Ja.
1: Dus dat had je daar alle basisdiensten eigenlijk die zouden moeten voorzien zijn voor iedereen, hè, migrant of niet, maar die worden nu onder de loep genomen. Maar aan de andere kant moet ik ook zeggen dat komt nu zoveel in de media en sociale media is heel sterk daar rond en zo. Maar dat is ook maar een beperkte groep mensen. Dat is ook niet alle Zuid-Afrikanen. En dat is ook geen algemeen gevoel. Maar nu, ja, ik denk dat ze heel sterk zijn in de media en zo, zodanig dat dat nog groter voelt dan dat het eigenlijk is. Want als ik met bepaalde mensen sprak hier ook, zijn ze, ja, dat is gewoon naar aanleiding van de verkiezing, dat zal wel weer, alleen daarna zal dat wel weer bedaren. Maar ja, maar het probleem is ja, dat de overheid er ook op in speelt.
0: Ja, en is er zoiets als een georganiseerde tegenbeweging tegen dat xenofoob geweld?
1: Ja, er is een tegenbeweging natuurlijk. Maar die lijkt minder sterk dan de echte beweging, maar er is wel een tegenbeweging. Bijvoorbeeld

0: overwinning.
1: Ja, dat is een grote overwinning, maar als er niet gehandhaafd wordt, ja, dan heeft dat
0: maar
1: weinig
0: zin. Maar dat is het probleem. Als de overheid het laat gebeuren, maar enkel de juiste taal spreekt, maar er niet in optreedt, dan gebeurt er niet veel. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Want nu ook, je ziet als bijvoorbeeld nu mensenrechtenorganisaties optreden, dan direct is de taal van ze zijn tegen Zuid-Afrikanen. Die organisaties zijn tegen Zuid-Afrikanen. En er was nu zelfs een petitie om de Human Rights Commission te ontmantelen. Zeg je dat zo?
1: Ja.
0: Te ontmantelen.
1: Ja.
0: Dat de Human Rights Commission ook een van die organisaties, Tudula of Match to Match, naar het recht gedaagd had. Dan komt er natuurlijk ook een tegenbeweging van die organisatie terug van, we moeten die ontmantelen, want die zijn tegen Zuid-Afrikanen.
1: Mm-hmm.
0: Die beschermen alleen de migranten.
1: Ja, de VN-secretaris-generaal en de Afrikaanse Commissie voor Mensenrechten hebben ook al signalen afgegeven dat het daar de foute kant op gaat en dat die burgerwachten ter verantwoording en strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Heeft dat dan enig effect?
0: Goh, niet echt. Ja, zoals ik zei, de overheid zegt dan nog een keer in een speech van van de xenofoob, het is onaanvaardbaar, dat mag niet, dat kan niet. Maar er is nog altijd geen vertaling in de realiteit en in het optreden. Dus dat blijft een beetje hetzelfde. Maar ook, ik denk ook, mochten ze nu die leiders van die bewegingen oppakken, dan zou de bom helemaal ontploffen. Dus ik weet ook niet als echt een goed idee is. Want in Zuid-Afrika wordt alles wel snel gewelddadig. En ik moet zeggen, tot nu toe is er nog niet zoveel geweld geweest. Er zijn veel protesten geweest. En
1: er zijn toch doden gevallen? Er zijn toch ook doden gevallen?
0: Deze keer, ik denk het eigenlijk niet. Er zijn geen doden gevallen. Nee. Maar officieel toch niet. Maar bijvoorbeeld in 2008 zijn er heel veel doden gevallen. Hè. Dan was het nog veel gewelddadiger. Nu zijn het veel optochten en tegen businesses. Hè. En ze gaan wel die business looten, noemen dat hier. Alles
1: plunderen, winkels plunderen.
0: Wat
1: winkels plunderen. Maar dat zijn dan misschien mensen... hoe kunnen ze dan weten... Dat kunnen toch mensen zijn die er al 3 generaties wonen, maar dat zijn dan Aziatische mensen en...
0: Ja. Dat zijn Aziatische mensen, dus bij de looks van je ziet in geen Zuid-Afrikaanheid, dus looten we je winkel.
1: Ja.
0: Wat dat ook een feit is, dat veel migranten ook voor tewerkstelling zorgen. Het is niet dat migranten alleen tewerkstelling nemen. Er zijn ook migranten met businesses die Zuid-Afrikanen tewerkstellen, maar dat wordt allemaal nu over het hoofd gezien. Dus zo alle migrantenbusinesses moeten overgehandigd worden. Er was ook bijvoorbeeld een filmpje die rondging van een Nigeriaanse man die een car wash heeft. Of 10 jaar, die er ook al meer dan 20 jaar woont. En nu ging die groep er ook naartoe en zei: oké, you have to hand over your business to us. Dat is niet. Dus gewoon van: nu heb je ons, want je bent in Zuid-Afrikaan. Dus die man zei ook: ik heb een identiteitskaart. Want als je permanente residentie kreeg je een identiteitskaart. Dat doet er niet toe, want heb je 5 miljoen. Er is ook die mythe dat buitenlanders 5 miljoen moeten investeren in een business om het te mogen runnen. Maar dat is om een business permit te krijgen. Maar als je permanente resident bent, mag je enig welke business openen.
1: Ja.
0: Maar dan komt de vraag, heb je 5 miljoen geïnvesteerd in de car wash? Nee, dus je moet je nu overhandigen aan ons. Dus,
1: Ja. Oké. Okay. Goed, Tine Cornélie, bedankt voor je uitgebreide bijdrage. Als er zaken zijn die daar evolueren, dan stuur je ons maar een e-mail en dan bellen we je heel graag nog eens op.
0: Oké, dat zal ik zeker doen. Want zoals ik zei, het is nu nog niet gewelddadig of nog niet zo gewelddadig, maar ik heb wel schrik over hoe dat zal evolueren.
1: Uh-huh.
0: En zeker dichter tegen de verkiezing, want er is ook een grote een grote roep om 30 juni tegen

0: 30 juni moeten alle buitenlanders buiten zijn.
1: Oei.
0: Moeten ze vertrekken. Ja, dat is zo. Maar nu komen ze daarop terug. Dus, want dat was een grote, ja, een grote campagne. 30 juni tegen 30 juni alle migranten buiten. Maar nu, omdat nu de overheid zegt, oké, als er een oproep tot geweld is, willen mensen gearresteerd worden, de leiders van de beweging. Dus nu komen al die leiders mee. Nee, maar wij hebben dat niet gezegd. Dat is de andere beweging.
1: Ja,
0: en
1: nu
0: komt iedereen terug op
1: paraplu.
0: 30 juni. Het was niet, omdat ze weten, ja...
1: Gelukkig.
0: Allee, als er geweld uitbreekt op 30 juni, dan worden ze verantwoordelijk gehouden.
1: Oké. Okay. Goed, nogmaals bedankt. En tot bij gelegenheid. Daar. Dus, ik heb nog een bijdrage van Leen. Ik ga die nu afspelen. Dat kan allemaal met Bluetooth en zo, maar ik heb nu te veel aan mijn hoofd om dat allemaal uit te puzzelen. Dus ik kan dat hier gewoon opzetten voor de microfoon. En dat werkt prima. Ik heb dat al eerder gedaan.
2: Radio Free Gaza op Radio Centraal 106.7 FM via DAB Plus of via streaming. Radio Free Gaza is een samenwerking tussen verschillende gemeenschapsradio's rond de Global Sumut Flotilla.
3: Voor dagelijkse verslaggeving kan je afstemmen op de Brusselse zender Air Libre op weekdagen tussen 5 en 6 en het weekend om 3:30.
2: De uitzendingen worden hernomen op Radio Paniek. Verder regelmatige updates van onder andere de Antwerpse delegatie op Radio Centraal.
3: Alle uitzendingen zullen online te beluisteren zijn op radiofreegaza.net.
4: Bij de Global Summit Flotilla zijn ze geen opgevers. Enkele dagen voordat de schepen geënterd werden, startte op 15 mei in Mauritanië de Global Summit Landconvoi. Deze bestaat uit meer dan 200 deelnemers uit verschillende landen, verdeeld in meer dan 30 voertuigen. De deelnemers zijn artsen, bouwvakkers, mensenrechten, verdedigers, leerkrachten enzovoort. Met die 30 voertuigen hopen ze medisch materiaal en ook bouwmaterialen tot in Gaza te brengen. Tijdens het traject van Mauritanië tot Egypte vervoegden zich ook nog andere deelnemers. In Libië liep het echter mis. Daar werden ze gevangen genomen. Ondertussen heeft Netanyahu aangekondigd dat hij de bezetting van Gaza gaat opschalen van 60% tot 70%. Concreet wil dat zeggen dat de gele lijn, bestaande uit betonblokken die nu al veel verschuiven, nog meer richting zee zullen gaan, tot er uiteindelijk geen land meer overblijft. De gele lijn wordt ook heel sterk in de gaten gehouden. Wie deze overschrijdt, bekoopt het vaak met zijn leven. Netanyahu deed nog een aankondiging dat Israël alle banden met de VN zal breken. Voornamelijk met Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, zou volgens Netanyahu overwegen om Israël op een zwarte lijst te zetten. De Global Summit Flotilla blijft zich ondertussen inzetten voor het vrijlaten van de Palestijnse gevangenen. Wil je graag meedoen? Neem een kijkje op globalsummitflotilla.org.
1: Tot zover de korte bijdrage deze week. En dan, zoals beloofd, nog een zorgeloos muziekje. Ja.

0: Zo, dit was Julie Felix met Hot Chocolata. Wie denkt dat dit over een soort liefdesliedje naar een man toe was? Dat is dus niet waar. Maar eens googelen, die Hot Chocolata van Julie Felix. En dan zie je meteen aan de oorspronkelijke kaft van het singeltje, die dus dan bij het YouTube-filmpje staat, voor wie het liedje was. En het liedje heb ik onlangs nog eens gehoord, omdat ik nog eens naar de schitterende cultfilm Taxi zum Klo heb gekeken. Ondertussen is na veel arbeid Bert klaar met zijn herschikking van de letters, maar ik vind het resultaat een beetje teleurstellend. Rent cardioaal? Allee, kom aan. Ze zijn veel taalvaardiger dan dat. Hè. Er moet iets nieuws komen. Maar eerst naar onze volgende gast via de telefoon. En dat is Guy Voets. Goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal.
0: U bent directeur in Tongeren, dat klopt?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: En van wat voor school?
1: Wij zijn een scholengemeenschap met zowel secundair als lager onderwijs. Ik ben de coördinerende directeur van die scholengroep. En ja, we zijn met 12 scholen in totaal.
0: Ja, en jullie hebben een brief geschreven.
1: Wij als scholen van Tongeren, maar we hebben met een groep, met heel wat directeurs in Vlaanderen een brief geschreven, omdat we een aantal dingen aan de kaak wilden stellen. Die dingen die momenteel even moeilijk lopen in het onderwijs.
0: Ja, en wat is de aanleiding?
1: De aanleiding is dat er recent een aantal nieuwe onderwijsregelgeving gekomen is, waarvan we zeggen, goed, we willen zeker aan die verbetering van de onderwijskwaliteit meewerken, daar zijn we trouwens heel hard mee bezig, maar de recente maatregelen zijn snel op ons afgekomen en we geven aan dat er nodige problemen zal geven, terwijl we daar net wat meer inwerktijd nodig hebben om dat op een goede manier te doen, want daar zijn we eigenlijk naar op zoek. Als we nieuwe dingen doen, willen we die goed doen. En willen we niet onder de bolder in werken. En daar hebben we een beetje het idee dat te snel op ons afgekomen is. Bovendien zijn er een aantal dingen waarvan we zeggen, inhoudelijk willen we ze op een andere manier doen. Willen we zeker bijsturingen zien. En dat zijn eigenlijk de punten waar het nu om ging.
0: Ja, en te snel, wordt dat niet op voorhand overlegd wat er realistisch is of wat er haalbaar is?
1: Dat is misschien zelfs een beetje het jammer ervan. Daar is inderdaad overleg. Hè. Dat zit er maanden aan te komen. Via de koepels zijn er overlegstructuren waar ook directeuren in participeren. En finaal zijn ook die punten al geruime tijd aangekaart van dit gaat tijd kosten. Dus weer dingen over het jaar heen te tillen. Probeer ze er goed uit te werken samen met het veld. Maar goed, de minister is heel erg getroffen door de cijfers rond de onderwijskwaliteit. En daar delen we zeker die bezorgdheid met haar. Maar goed, zij wil zeer snel schakelen. Ze wil nu onmiddellijk actie. Maar de dingen die opgelegd zijn, die vergen iets meer tijd om ze op een goede manier te kunnen doen.
0: Ja, nu klassiek werden hervormingen in het onderwijs toch besproken met het middenveld en met vakbonden en met vakorganisaties. Gebeurt dat gewoon niet meer dan of veel minder?
1: Jawel, dat is ook nog gebeurd. Hè. Maar die instanties, zeker rond de onderwijskoepels, hebben rond verschillende van deze maatregelen die nu op tafel liggen, ook aangegeven via effectief een protocol van niet akkoord. Een protocol van niet akkoord volgt uit een reeks onderhandelingen, waarna dan blijkt dat er geen of onvoldoende bijsturing zal gebeuren. Dan wordt een protocol van niet akkoord getekend door die organisaties. En dan is dan de minister natuurlijk om te kijken, wat doe ik? Ga ik er toch mee verder? Of ga ik rekening houden met de grieven van die overlegorganen? En de minister heeft gekozen voor de snelheid in deze. En dat betreuren we natuurlijk niet. Hè?
0: Ja, nu, ik zie, er zijn vier pijlers waar het probleem op berust. Dus het eerste hebt u al vermeld, dat is gebrek aan tijd en laadtijdige communicatie. Hè. Dat is het. U hebt het bijvoorbeeld over het evaluatiebeleid. Wat is daar het probleem of wat moet daar eigenlijk veranderen?
1: Wel, het is zo dat in zaken het evaluatiebeleid, dat heeft vooral duidelijk niks te maken met besparingen en dergelijke. Dus daar is het helder dat het gaat over dat men eigenlijk streeft naar meer lestijd in de klas. Dat is een doelstelling waar we zeker achter staan, dat we daar samen kritisch mee willen aan de slag gaan. Maar men heeft dat eigenlijk vrij mathematisch bekeken. Het is zo dat in onderwijs er nu in principe scholen die met examens werken, er 60 halve dagen mogen gebruikt worden voor alle activiteiten die in het kader van evaluatie. Dan hebben we het over examens, dan hebben we het over klasraden, dan hebben we het over deliberaties. Dat wordt nu plotseling teruggeschroefd naar 50 halve dagen. En u zal zeggen, ja goed, dat is toch niet zo'n groot verschil. Maar dat is wel degelijk een heel groot verschil, omdat we nu al altijd heel rap moesten plannen om dat allemaal gedraaid te krijgen. En door dat nu zo abrupt terug te schroeven, komen heel veel scholen in de problemen. En dat vergt dan dat ze eigenlijk een nieuw evaluatiebeleid moeten gaan uitwerken. Dus het is niet zomaar dat je een aanpassing doet in je kalender. Nee, wanneer je een evaluatie of een examen plant, ja, dan moet je gaan nagaan hoeveel examen heb ik nodig voor een bepaald vak. Hoeveel examentijd heb ik daarvoor nodig? En dat is iets wat je niet zomaar met een gommetje zegt van oké, we gaan dat verminderen. Nee, dan ga je met je leerkrachten in gesprek en je kijkt, ja, hoe kunnen we dat eventueel oplossen? En dat vergt tijd. En als je dan ook nog eens weet dat wanneer een kalender gemaakt wordt, een kalender moet verwerkt worden in een schoolreglement. Een schoolreglement vergt inspraak in ook weer diverse inspraakorganen. We zijn ook daar juridisch gehouden om dat af te toetsen met schoolraden, met vakorganisaties. Ja, dan weet je, als je eerst nog eens moet met je collega's gaan nadenken over het beleid wat dat betreft, dat vergt tijd. Vervolgens dat in een onderhandelingstrek moet gaan brengen met vakorganisaties, met schoolraden, dat vergt opnieuw tijd. En dat is onmogelijk om dat op zo'n korte tijd op een goede manier te gaan doen.
0: Ja, maar dan op een slechte manier wel. Maar dat, wat zou dan...
1: Ja, je kan dat heel mathematisch doen natuurlijk. Hè. Je kan zeggen, ik heb vandaag 3 evaluatiemomenten voor wiskunde, ik zeg wat. En we doen dat gewoon, we maken er gewoon 2 van. Ja, dat is nu heel simpel gezegd, maar dan moet je natuurlijk met die leraar wiskunde gaan kijken. Ja, ga je dan je evaluatie op een goede manier kunnen doen? Of ja, ga je dat vervangen door toetsen? Ik bedoel, dat is niet iets dat je zomaar doet natuurlijk.
0: Nee, je moet je moet tenslotte alle leerplandoelstellingen getoetst hebben.
1: Ja.
0: Ja, en dat moet dan allemaal opgepropt worden. Ja.
1: En dat moet ook. Ja, dan moet gekeken worden hoe je die dingen gaat evalueren. Hè. Dus en dat zijn, als u weet dat ja, een evaluatiebeleid, dat is een heel proces, daar worden wij ook stevig op doorgelicht, helemaal terecht. Ja, maar als je dat dan zomaar holder de bolder gaat aanpassen, dan kan dat niet leiden tot een goede beslissing. Als ik zie hoe ernstig collega's daarmee bezig zijn, mensen denken daar heel hard over na. Welk type examen ga ik, welk type vragen gaan we inhoudelijk door op diepgang of gaan we parate kennis testen? Dus dat zijn dingen, daar zitten veel meer processen achter dan dat ogenschijnlijk blijkt. Het is niet zomaar een examen. In een examen zitten heel veel lagen. En dat wordt blijkbaar allemaal zo wat afgedaan, alsof dat heel, heel simpel is om dat gewoon aan te passen. En dat is wat we eigenlijk aan de kaak willen stellen.
0: Ja. Dan een volgende pijler is vertrouwen in autonomie versus micromanagement. Ik zie hier de drang om zich tot op de werkvloer in te mengen. En waaruit bestaat dat dan?
1: Wel, het is zo dat we... En dat is zeker niet iets wat minister De Meer heeft uitgevonden, maar we zien wel zo de laatste jaren dat er in onderwijs steeds meer middelen ingekleurd worden. En wat bedoelen we daarmee? Dat is, ofwel geef je iemand een pakket aan uren en middelen en zeg je, kijk, zorg dat je goed onderwijs organiseert. En dan kunnen scholen daarmee aan de slag. En dat is eigenlijk hetgeen dat wij meer vragen. De laatste tijd is er een teneur om te zeggen, wij gaan u een pakket basisuren geven, maar we gaan u nog een pakketje geven om dit mee te doen. En een ander pakketje om dat mee te doen. En die versnippering, dat leidt tot heel inefficiënte verdeling van middelen. Dus vooral het probleem dat de ene school is de andere niet. De ene school heeft meer nood aan taalondersteuning, de andere school heeft meer nood aan socio-emotionele begeleiding in de school. En wij vinden dat wij als scholen die vrijheid moeten hebben om met het pakketmiddelen dat wij krijgen, die middelen in te zetten zoals ze bij ons nodig zijn. Dat kan ook in de loop van de tijd en in de loop van een cyclus in een school evolueren. Maar nu wordt dat zo in vakjes ingedeeld, dat maakt het... inefficiënt naar organisatie, dat maakt het zeer complex naar personeelsadministratie. Dat leidt uiteindelijk tot inefficiënte processen. En daar vragen wij vertrouwen. Geef ons een globaal pakket middelen en laat ons daar onze targets mee bereiken. Dat zullen wij wel doen.
0: Ja, het is zo echt alle details willen kunnen controleren dan eigenlijk.
1: Ja.
0: En wat ik ook las, dreigen met doorlichtingen en een golf aan negatieve doorlichtingen, dat klinkt een beetje rancuneus. Dus als mensen tegen haar visie ingaan, dan komt er iemand kijken en die vindt dan fouten? Of zo klinkt het een beetje?
1: Ja goed, we kunnen niet anders dan lezen. Hè. Bijvoorbeeld in het plan Goed Gedragen staat letterlijk geschreven dat wanneer de scholen... over gemiddelde aantal uitsluitingsprocedures hebben, ja, dan gaat de inspectie daar naartoe. Dat staat er zo letterlijk in geschreven. Misschien is het woord dreigen daar sterk, maar ja, het staat er wel letterlijk zo geschreven. Dan vragen we ons af, is het niet aan de school om te bekijken, een uitsluitingsprocedure van een leerling, dat doe je als school niet zomaar. En daar gaat een heel proces aan vooraf. En dat doe je alleen maar als je voelt, oké, het lukt niet meer voor deze leerling. Dit doen we in functie van een leerling. Dat lijkt wat contradictorisch, maar wanneer het in een proces dat je met een leerling loopt, in je school, en je voelt, ja, het is hierop, we hebben alles geprobeerd, het lukt niet meer, ja, dan is dit de laatste strohalm die we nog hebben, of de laatste uitvlucht die we nog hebben. Scholen gaan daar heel secuur mee om. En dan zo in een tekst schrijven van, ja, let op, als je dat te veel doet, dan komen we langs. Ik weet niet hoe we dat anders moeten interpreteren. Dus dat vinden we zeker niet zo leuk eigenlijk.
0: Nee, dat is... Ik kan me voorstellen dat dat een angstcultuur creëert.
1: Ja. En dan wat betreft het aantal onvoldoende evaluaties, ja, daar kunnen we ook alleen maar vaststellen dat er de laatste tijd een grote stijging is. We kunnen die stijging niet echt verklaren vanuit de onderwijsrealiteit. Het kan wel zijn dat we zeggen, goed, er zijn PISA-resultaten enzovoort, maar dat verklaart niet waarop dat... De doorlichting in een aantal scholen de laatste tijd voor veel meer onvoldoende doorlichtingen. Slechte resultaten leiden van die doorlichting. Dus ja, dat vinden we een beetje vreemd. En ja, scholen horen dat, die horen dat van de andere school. En dat zorgt echt wel dat wanneer vandaag een school een brief binnenkrijgt van er komt een inspectie, dat meer dan vroeger de scholen vandaag hebben, ja oké, we horen zoveel daarover. En ja, dat zorgt voor angst bij mensen. Dat is eigenlijk jammer, want scholen zijn zeer ernstig bezig met hun beleid op vele fronten. Heel veel directeuren, u zal dat weten, moeten heel veel balletjes tegelijkertijd omhoog houden. In vaak zeer moeilijke omstandigheden. En dan heb je eigenlijk weinig nood aan een angstgevoel vanuit een onderwijsinspectie. We zijn er zeker van dat mensen uit de onderwijsinspectie de beste bedoelingen hebben. En we zien het daar liever gebeuren dat wanneer een onderwijsinspectie langskomt, dat die ook heel concreet aangeeft, kijk, hier zien we verbetermogelijkheden van de school. Ja. En dat gebeurt ook wel. Hè. Maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat heel veel directeuren nu zeggen, ja, we hebben gewoon bang wanneer de inspectie binnenkomt. En we weten zeker dat dat de bedoeling is, maar het is op dit moment wel een gevoel dat leeft.
0: Mm-hmm. Ja. De derde pijler, financiële realiteit en het lerarentekort. Dus er komen extra organisatorische en pedagogische taken bij. En tegelijk wordt er bespaard. Dat is inderdaad wel een...
1: Dat is een contradictie. Nogmaals, we zijn realist genoeg om te weten dat we als land, als Vlaamse gemeenschap, dat we in financieel moeilijke tijden zitten. Dus daar zeker begrip voor. Maar we kunnen niet anders dan aan de kaak stellen van, kijk mensen, oké, we begrijpen dat, maar weet, ja, u legt ons bijkomende dingen op en we willen daar zeker mee aan de slag gaan. Maar natuurlijk, ja, die dingen kosten middelen, die kosten omkadering, die kosten geld. Wat het financiële aspect betreft, zien we in heel veel scholen dat er grote noden zijn op vlak van infrastructuur. Gebouwen worden steeds complexer. Complexe gebouwen worden steeds duurder in onderhoud. Dat zijn dingen, ja, dat dreigt heel scholen echt wel voor problemen te zetten. Scholen die in nieuwe gebouwen zitten, oké, maar er zijn heel wat scholen die nog met verouderde gebouwen zitten. Dus dat zijn toch wel dingen die heel erg zorgen baren. En dat lerarentekort, ja oké, dat is natuurlijk zeer, zeer actueel, nog steeds helaas. Er zijn best wel wat scholen die daar heel erg mee kampen. En dan is het ook daar, elke wijziging die dan aangebracht wordt, die een impact heeft op leraren en op het inzet van personeel, ja, dat zorgt voor bijkomende druk natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Nu, er waren toch een aantal maatregelen bedacht om iets te doen aan dat lerarentekort. En een daarvan was de inductiemaatregel, extra ondersteuning voor startende leerkrachten. Mm-hmm. Wordt dat dan nu effectief ingevoerd en is dat een goed idee?
1: Het idee achter de inductieuren we moeten startende leraren goed begeleiden om ervoor te zorgen dat op termijn minder leraren die in onderwijs stappen, dat die uitstappen. Dat idee is heel erg goed. Nu, u moet weten, scholen zijn de laatste jaren al heel erg bezig rond aanvangsbegeleiding. Als ik dat vergelijk met toen ik als leerkracht begon, meer dan 30 jaar geleden, en vandaag, dan is dat al een wereld van verschil. En ook de laatste jaren hebben we daar echt wel op ingezet. Dus daar is effectief ook wel extra omkadering gekomen daar rond aanvangsbegeleiding. En scholen lopen daar al heel goede trajecten. Het verhaal rond inductie is daar bijgekomen. Het idee van inductie was dat je startende leraren de mogelijkheid geeft om een aantal uren van lesopdrachten te worden vrijgesteld, om tijdens die uren dan andere activiteiten te doen in het kader van zich vormen als leraar. Ze kunnen dan hosten bij een andere collega. Of ze kunnen specifiek
0: Ja, van, ik, ah, ja, ik vind als leerkracht zelf dat je ongelooflijk veel leert door te observeren bij collega's. Dat is...
1: Ja, dat is absoluut zinvol, hè. Dus daar gaat het niet om. Maar we zeggen vandaag, het is ook wat contradictorisch, wanneer we moeten gaan besparen, dan zeggen we, oké, hier ligt weer een pakket van 46 miljoen euro. Terwijl we net moeten gaan besparen, dat is dan niet zo'n simpele enerzijds. En anderzijds, de wijze waarop dit uitgewerkt wordt, is gewoon echt heel, heel erg complex. En ook dat is iets dat is vorig jaar al een jaar uitgesteld geweest, gaf toen al aan, hè, van ja, dit gaat toch niet echt lukken. Daar is eigenlijk in de loop van het jaar relatief weinig inhoudelijk aan bijgestuurd. En nu moet en zou het er toch zijn. Goed, ook daar is dan nu een stukje gas teruggenomen weliswaar. Maar dat geeft aan dat we hier met een veel te complex systeem, dus we moeten er echt over na gaan denken samen met het onderwijsveld, van ja, hoe kunnen we dat organiseren, dat dat efficiënter loopt, dat eenvoudiger is.
0: Ja, dan hebben jullie het over het project Taalhelden? Of, ik zit nu bij de vierde pijler en dat gaat over maatregelen die niet echt grondig doordacht zijn voordat ze geïmplementeerd zouden worden. De inductiemaatregel is daar al één voorbeeld van, maar dan staat er ook het project Taalhelden. Wat is dat?
1: Ja, Taalhelden is een project in de basisscholen. Ik ga eerlijk zijn dat ik vooral bezig ben met secundair onderwijs en dat ik me eigenlijk rond Taalhelden zelf niet zo expert vindt, dus dan vind ik het altijd gevaarlijk om daar uitspraken over te doen. Maar ja, we horen wel van de scholen dat de middelen die daar tegenover staan, dat die eigenlijk niet toereikend gaan zijn voor de opdracht die de scholen daar rond krijgen. En dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk ook wel een stukje jammer. Dat is een van die dingen waarvan we zeggen, kijk, we krijgen extra opdrachten, extra taken. Met die taken tot vooral duidelijkheid geen probleem. De doelstellingen van die taken zijn helder. Maar als je natuurlijk iemand extra taken oplegt, dan moet je zorgen dat de omkadering ervoor is, dat die ook toereikend is. Want anders ben je de facto terug een besparing aan het doen op de basisomkadering, zal ik zeggen. Dus dat is wat dat betreft.
0: Ja, inderdaad. En wat jullie willen is eigenlijk dat alles mag bezinken, dat er eens een keer verder over gepraat wordt, hoe het dan concreet ingevuld gaat worden. Ja,
1: ja, bezinken zou ik het niet noemen, want bezinken wil zeggen, ja, laat het gewoon even liggen en we proberen volgend jaar nooit. Nee, dat wil zeggen dat we met al die maatregelen echt constructief in gesprek moeten gaan en zorgen dat we een soort van fine-tuning doen, dat wanneer we ze gaan uitvoeren, dat ze ook werkbaar zijn voor iedereen. Dat is eigenlijk, we moeten ermee aan de slag gaan. Hè. Dit is geen oproep van stilstand, dit is een oproep van, er zijn heel wat dingen en zinvolle zaken aangereikt. Laat ons ermee aan de slag gaan. Ik doe dat samen met het veld, zodat we elk van die maatregelen op een goede en degelijke manier kunnen uitvoeren. Daar zal hier en daar wat bijsturing nodig zijn. Dus soms is het gewoon extra tijd, soms zit er ook inhoudelijk wat bijsturing. Maar het zijn op zich allemaal wel zeer waardevolle zaken. Ik wil dat echt nog wel benadrukken. Het is niet zo dat wij zeggen, wat nu allemaal op ons afkomt, weg ermee. We willen dat niet, echt niet. We willen hier zeker mee aan de slag gaan. Maar er is op heel wat fronten gewoon wat meer tijd nodig. Hier en daar wat inhoudelijke bijsturing. En doe die bijsturing alsjeblieft met mensen uit het onderwijsveld.
0: Ik heb nog een heel enorm goed voorstel. En dat is dat iemand die minister van Onderwijs wordt, eerst een jaar lesgeeft.
1: Prachtig idee. Ik kan het alleen maar op beschrijven. Een jaar lesgeeft, maar misschien ook een jaar meedraait in het reilen en zeilen van een school. Om al die verschillende lagen, al die taken waar een directeur in een school mee bezig is, maar ook al die verschillende dingen waar leerkrachten elke dag mee bezig zijn. En lesgeven is echt maar een deel geworden van lerarentaken. Daar zitten zoveel andere dingen bij. En ik snap dat wie niet in het onderwijs staat, onbekend, onbemind, denk ik dikwijls, dat die mensen leraren vaak zien als oké, ze moeten gewoon lesgeven en de rest hebben ze veel vakantie. Dat moet ik helaas zeggen, dat is zo'n schromelijke onderschatting van de taak van leraar. En ik kan hetzelfde zeggen voor de taak van directeur. Ik ben er zelf eens, dus ik zie het elke dag met hoeveel verschillende dingen wij op een dag bezig zijn. Ik wil ook nog even meegeven dat naast de onderwijsregelgeving, die al vrij complex en uitgebreid is, is er nog heel veel andere regelgeving waar directeuren ook mee geconfronteerd worden. Alle fiscale wetgevingen, alle wetgevingen rond voedselveiligheid, rond hygiëne,
0: rond
1: milieu,
0: vastgoed, ja.
1: Daar worden wij evenzeer mee geconfronteerd. En ook daar zijn de laatste jaren zijn er enorme toenames in de verplichting die scholen opgelegd krijgen. Is de rapporteringsplicht rond de wet op de overheidsopdrachten? Is de dataverplichting rond energie? Er is alles rond de EPCNR-certificaten. En zo ga je maar door. Maar dat zijn allemaal verplichtingen die er geleidelijk aan bijgekomen zijn. En voor alle duidelijkheid, hier verwijt ik de minister van Onderwijs helemaal niets in. Want dat is regelgeving die uit helemaal andere departementen komen. En die op zich ook allemaal wel goede bedoelingen hebben, die op zich ook allemaal niet verkeerd zijn, maar ze komen wel allemaal terecht op het bord van diezelfde ene directeur in zijn school. En hij moet maar zorgen dat het allemaal draait.
0: Jullie hebben een persconferentie gehouden over de inhoud van deze open brief. En hebben jullie al een reactie gekregen van de minister?
1: De minister heeft ons prompt uitgenodigd om op gesprek te gaan. We zijn daar graag op ingegaan. We hebben dat ook gisteren namiddag mogen doen. We zijn er dus om te beginnen heel erg dankbaar voor. We hebben, vind ik, ruim de tijd gekregen. We hebben 2 uur met de minister en een aantal mensen van haar kabinet mogen spreken. En we hebben duidelijk kunnen uitleggen waar het ons over ging. Ik denk dat het altijd belangrijk is dat we dat goed kunnen duiden, dat daar allee, de nuances er vooral ingebracht worden. Want dat mis ik vaak in het debat, de nuance. En ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn om dat te kunnen brengen. Getuigen ook, reeds wat er in de pers allemaal over geschreven is, dan moet ik eigenlijk de journalisten feliciteren dat ze erin geslaagd zijn om die nuances er effectief in te houden. Die hebben we ook met de ministers kunnen bespreken. Ik moet zeggen, ja, u kent de minister ook, ze kennen ze zoals we ze kennen. Het is een dame met wit, dat mogen we wel zeggen, die niet terugdeinst voor een stevig gesprek, dus het was ook een stevig gesprek, maar ik vond het wel een positief gesprek en ik denk dat we zijn kunnen eindigen met tenminste het engagement van ja, laten we samen nadenken over ja, hoe dat we met die processen op een betere manier aan de slag kunnen gaan. Zonder in detail te treden wat dat die dingen dan kunnen zijn. Ik denk dat er ook nog tijd nodig is om dat verder vast te pakken. Maar ik voelde wel een opening om er zeker op een positieve manier mee aan de slag te gaan. En vooral op dat punt, wanneer er nieuwe regelgeving komt, dan moeten we samen. Ja, dan moeten we samen zorgen dat dat goede regelgeving is, dat we dat in onderwijs kunnen uitrollen en dat uiteindelijk het resultaat, want daar doen we het allemaal voor, dat onze leerlingen er beter van worden en dat we naar kwaliteitsvoller onderwijs gaan.
0: Goed, dat is een mooie afsluiter. Bedankt Guy Voets voor uw tijd op deze zaterdagmiddag.
1: Van harte.
0: Even een paar aankondigingen, want u kunt van alles doen. Deze week en de komende weken, ik denk ik ga dat eens een keer allemaal gewoon in een agenda zetten. Dinsdag om 2 uur, dinsdag de 2e, tussen 2 en 4 is er een hele namiddag een panelgesprek over het nieuwe migratiepact van Europa met onderzoekers, juridische experts en het middenveld, een gedeeltelijk in het Engels. En dat is bij UXIA, zo het jezuïtisch restantje van UXIA van de universiteit in de Koningsstraat. Die doen toch echt wel interessante dingen. Woensdag om 8 uur 's avonds is er een panelgesprek over kapping gesproken van Ringland. Dat is in infopunt de grote verbinding in de Lakborslei in Deurne. Vrijdag van de 5e vanaf 5 uur tot 10 uur 's avonds is het Milieudag in de Peperfabriek. Het idee is van overheden wuiven hoe langer hoe meer de urgentie weg van de klimaatproblematiek en schroeven allerlei subsidies terug. Dus het is echt wel handig dat allerlei organisaties die rond dat thema bezig zijn de handen in elkaar slaan en die gaan allemaal samen daarvan alles doen. En dan, dat is nog een eindje verder, donderdag de 25e juni, vanaf 4 uur is er in Gent, in de 404, de Nacht van de Tegenmacht. De Tegenmacht, dat zijn die, dat is een aantal organisaties, kritische luizen in de pels van de overheid, die hun subsidies ineens ongeveer geannihileerd hebben gezien, hè? Waaronder Vrede, Vredesactie, Mode, zijn er zo nog een paar. Zo, dus dan nu weer een zorgeloos muziekje en dan kunnen de volgende gasten die al een uur gezellig zitten te doen in ons vergaderlokaal, die kunnen dan naar binnen komen.

0: Zo, Bert heeft ondertussen iets nieuws gecreëerd. Ja, dat is al beter. Ja, dit Arena Cairo. Cairo, dat heeft dan met Egypte te maken. Goed. Ik denk dat het nog beter kan. Ik ken hem toch als een taalvirtuoos. Maar voilà, het is misschien niet helemaal in vorm vandaag. Ondertussen zitten Marleen en Bart hier in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, stel jullie misschien even voor, Marleen, wie ben jij?
2: Ik ben Marleen. Ik ben vrijwilligster van het inloopcentrum voor dak- en thuislozen voor de Dageraad en de Noen. Ik ben ook ambassadrice voor Hartelijke Plekken.
0: En Bart?
1: Ja, dus ik ben Bart. Ik werk voor PSC Open Huis. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. En eigenlijk de essentie van ons bestaan is eigenlijk de ervaringskennis van mensen in armoede zelf naar boven halen en dat proberen in het publieke debat of aan de politiek mee te geven.
0: Dat is een categorie, hè? Zo verenigingen waar armen het woord nemen. Dat is een soort titel die je krijgt.
1: Klopt, het is een soort Vlaamse erkenning dat je krijgt. En dan heb je die rol en dan, daar hangen dan voorwaarden aan vast waar dat je moet voldoen, zoals vormingen geven, in dialoog gaan, campagnes opzetten en zo verder.
0: Ja, en u bent protestant, nee?
1: Ik ben niet protestants, maar PSC staat wel voor Protestants Sociaal Centrum.
0: Ja.
1: Dat is de achterban, zal ik zeggen.
0: Oorspronkelijk zo, ja.
1: Absoluut.
0: Maar heel erg religieus zijn jullie niet meer.
1: We zijn niet vies van religie, maar ik zelf ben niet protestants.
0: Ah, nee. Oké, dus jullie zijn hier omdat er iets met draden was. Hè? Er is een... je hebt zo van die pinnetjes die dat je tegen de duiven op je vensterbank kunt zetten en er is iets gelijkaardigs gebeurd bij het Centraal Station. Ja, Marleen?
2: Ja, het Centraal Station willen ze dus buizen liggen op de zitbanken waar de dakloze mensen gaan zitten. Dus dat is wel heel erg, want mensen kunnen heel de dag moeten die stappen en lopen. En in de avond, als je niks meer hebt om ergens te kunnen zitten of heel weinig plaats hebt om te kunnen gaan zitten, is dat toch een beetje een rustplaats waar dat mensen elkaar die dakloos zijn ontmoeten. Dat is al één. En waar ze ook even rustig kunnen zitten. Dat is heel spijtig dat dat moet gebeuren op die manier, want dat kan ook anders.
0: Dus het gaat over zitten, niet liggen?
2: Nee, ze zouden ook niet kunnen liggen. Ze zouden het aangenaam kunnen maken en natuurlijk wel kussentjes op liggen, hè. Ja. Maar nee, mensen slapen er inderdaad. Ze hebben ook geen andere plaats om te slapen. Hè?
0: Nee, maar wat is eigenlijk het probleem als ieder slapen? Ik bedoel, er is toch... Oh ja. Ik weet dat er in mijn bankkantoor was er op het moment een dakloze die daar s'avonds sliep. Nu, ik heb die nooit een mens kwaad willen doen, maar blijkbaar voelen mensen zich dan toch bedreigd op de een of andere manier. Hè?
1: Ja, ik ben dus ook naar aanleiding van vandaag, ben ik ook eens door de persartikelen gegaan, hè, eens gezien wat er allemaal aan het gebeuren was. En dus de NMBS heeft beslist om eigenlijk op één vensterbank een experiment uit te voeren door zo'n kabel te spannen. En zij hopen daarmee, of zij zeggen zelf, dat zij daarmee daklozen en hangjongeren, wat zij ook in één zin noemen, om die dus eigenlijk daar weg te houden.
0: En waarom?
1: Ah, wel, dat is eigenlijk in de interviews niet zo duidelijk. Hè. Men zegt wel, zij slapen daar. Hè. Er zijn ook getuigenissen, bijvoorbeeld van mensen van de fietsatelier, die zeggen, ja, ik heb gisteren nog iemand van de bank, hè, van de vensterbank, moeten wakker maken en wegsturen.
0: En waarom? Ik bedoel, ja, slapen is toch niet illegaal?
1: Die essentie mis ik ook. Hè.
0: Op mij maakt dat dan de indruk, van het moment toen het Centraal Station gerenoveerd was, dan was er ineens een regel, je mocht daar geen fietsen meer tegen zetten. Mm-hmm. Dat gaat dan eigenlijk meer om het creëren van een printje, hè, van een plaatje dat er dan zo chiquer uitziet. Dan, ah ja, dat is mijn station, waarom zou ik mijn fiets daar niet mogen tegenzetten? Ja. Dus het lijkt mij zo meer een cosmetische ingreep dan dat het echt iets te maken heeft met veiligheid of overlast of zo.
1: Ja, kijk, van het Open Huis, wij focussen ons vooral op die ervaringskennis van mensen die het zelf ervaren. Hè. En wij merken ook, als het over dak- en thuisloosheid gaat, hè, dat zijn mensen die extreme armoede ervaren. Hè, en dus uitsluiting. En hun laatste toevluchtsoord is eigenlijk het openbaar domein. Hè, want ze hebben geen toegang tot de woningmarkt, niet tot de arbeidsmarkt. De hulpverlening is er, maar ontoereikend voor de hoeveelheid dakloos dat er is. En juist deze groep wordt nu daar verjaagd. Hè, of men neemt maatregelen zodat zij daar niet kunnen zitten. En wat dat ons vooral in deze wel stoort, is dat die ervaringskennis niet wordt meegenomen. Hè? Want ik denk, Marleen heeft, denk ik, ze weet nog wel een paar ervaringen dat zij zelf heeft meegemaakt. Als je kijkt naar de noden van dak- en thuislozen, dan is dat juist, hè, in eerste instantie gaat het over eten, drinken, veiligheid, hè, maar ook hè, in tweede instantie ook over kunnen rusten, hè, goed kunnen slapen. Want men verwacht van dak- en thuislozen dat zij hun leven terug op de rails zetten, dat zij terug het positieve pad op gaan, wat dat dan al mogen zijn. En men mist daar de sleutel dat mensen een zekere mate van basisbehoeften wel nodig hebben om de energie, de mentale ruimte te hebben om die stappen te zetten.
0: Ja, ik bedoel, als je chronisch oververmoeid bent omdat je nooit eens goed kan slapen, dan gaat het in het hoofd ook mis. Hè? Dat is ook bij iemand die een job heeft. Hè? Dat...
1: Absoluut, absoluut. En zelfs, hey, Marleen, misschien moeten we vertellen, er zijn dak- en thuislozen die aan het werk gaan. Hè?
2: Ja. Ik kan u een voorbeeld zo geven. Er is een persoon die buiten slaapt. Die sliep op de bankje. Er is een eigenaar of een coördinator of iemand die dat die persoon heeft aangesproken. Die zegt, zou jij willen werken? Ja, zei die man, ik zou wel willen werken. Maar ik ben dakloos, dat is heel moeilijk. Hij zei, ja, ik ga jou helpen. Ik ga jou helpen. Je mag hier bij ons komen solliciteren voor een job. Kom maar.
0: Wat voor een job was dat dan?
2: In de horeca. Het zijn allemaal horecazaken. Die manager heeft drie horecazaken, waar hij manager van is. Dus die mens ken ik niet persoonlijk, maar ik vind het wel heel fijn van die persoon dat hij dat toch heeft gezien, dat hij daar slaapt op die bankje, dat hij toch de kans geeft aan die persoon om die sollicitatie te mogen doen. Hij is ook aangenomen ondertussen, hij heeft ook een contract. Hij is nu nog op straat, maar straks zou hij dus de sleutel kunnen hebben van een woning, want hij was ermee bezig en dat vergt heel veel tijd. Die mens is dood en dood op, maar toch doet hij nog de moeite om toch te werken. Dus die slaapt soms op een dag drie uurtjes. Die zoekt een plaats om ergens te rusten, maar nergens is er een slaapplaats of een rustplaats.
0: Ja, want in de krant stond dan, ze gaan die kabels daar plaatsen, want voor die mensen zijn er andere plekken. Ja, dat is nu juist het probleem, dacht ik, dat die er te weinig zijn.
2: Er is geen andere plaats. Ik weet niet waar dat er een plaats zou zijn, waar dat er een persoon zou kunnen slapen, echt rustig even. Als je alleen bent, heb je niemand die op je let. Wat dat wel in het station kan gebeuren. Die securitymannen zijn daar, die houden toch een beetje nog in doog. Dat geeft voor die mensen een beetje een veilig gevoel. Dat zijn ook heel lieve mensen. Dus ongeacht wat ze daar willen doen, zijn die securitymannen wel fijne mensen. Die begrijpen dat ook wel, omdat ze de mensen ook een beetje leren kennen. En van de andere kant, heb je mensen die als koppel zijn. Met twee, dan kan de ene slapen en de andere wakker blijven. Ja, maar iedere avond, als je even alle twee indoet, ik heb nu iemand weer zo voor, gisteren is de gsm nog maar eens gestolen. Dus iedere dag is dat hetzelfde.
1: Kijk, en dat is nu net exact waar ik bedoel, dat die ervaringskennis mist, of hoe dat, men beseft precies niet hoe dat in de praktijk is om op straat te leven. Je bent constant alert. Je kunt je grief geen twee seconden alleen laten. Je bent doodop, je hebt al dagen niet geslapen. Je hebt honger, je hebt dorst. Je
0: moet naar de wc bijvoorbeeld ook al. Ja, zijn er nog veel openbare toiletten eigenlijk?
2: Nee, zelfs dat is er heel weinig.
0: In het station niet?
2: In het station is er, maar dat is betalend. Dat moet je ook betalen. Dus mensen moeten het geld ergens bijeen krijgen om naar de toilet te gaan. Dat is ook heel moeilijk. Ze moeten altijd bedelen. Niet iedereen kan zomaar bedelen. Dat mag. Dat is ook een drempel. Dus wanneer kunnen ze wel bedelen? Als ze gedronken hebben bijvoorbeeld, dan zijn ze meer zo... nu kan ik dat wel. Dat is ook een beetje aanleiding. Zo worden mensen ook alcoholieker. Hè? Dat is ook een van die punten. Het bedelen. Je moet ontzettend geraken die dat er niet zijn. Niet iedereen heeft iets. Hè? Dus je moet iets doen.
1: Ja, ik herinner mij nog, Marleen, dat je mij vertelde ook over een man die echt uitgeput was. En dat je daarmee naar het Stadspark zegt.
2: Ja, ik ben op een gegeven moment Die persoon was echt op. Het was op, maar kwam van heel ver. En stap per stap werd dat altijd maar beter, beter. Het ging over 2 jaar. Nergens was er een rustplaats. Als hij ergens alleen sliep, werd hij wakker gemaakt door de politie. Ik heeft hem een boete gekregen. Omdat hem op een openbare plaats in slaap was gevallen.
0: Maar mag dat dus dan niet? Zeg... Als het nu goed weer is en ik ga in het stadspark met een handdoek en ik doe daar een dutje, dat mag niet aan, of wat?
2: Tegen ons zullen ze weinig zeggen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb die mens meegenomen. Ik denk, ja, dan gaan we daar. In het stadspark had ik een heel schoon plaatsje gevonden. Hij had een sheltersuit. Die man die heb ik daar laten in. Dat is lekker warm, dat was in. Want het was heel koud, het was niet warm. Ik ben er gaan naast zitten. Ik heb een sjaal rond mij gebonden. Ik ben er gewoon gaan naast zitten als het een baby zit. En dan heeft die man kunnen slapen. Maar ik vind dat is gewoon onmenselijk. Dan heeft hij gewoon 2 of 3 uurtjes kunnen rusten, want ja, het wordt koud, je kunt niet blijven liggen. En ongestoord, het is er ook niet zo aangenaam om te liggen, want ja, er lopen ook wel dieren op de grond. Hè. Je hebt ongedierte dat er rondkloopt. Het is schrijnend. Nergens is er een plaats waar je kan rusten, nergens. Ik zou niet weten waar.
0: Mm-hmm. Dus jullie pleiten eigenlijk voor ook een zomeropvang buiten de winteropvang? Hè?
2: Ik vind dat er altijd een opvang moet zijn. De Victor is nu gesloten. Waarom mag dat niet gewoon open blijven? Laat die mensen er slapen, er zijn plaatsen.
1: Ze het gaat hier echt ook over betalen. Basisbehoeften. Hè? Ja. En ik denk, vandaag ook, net vandaag ook, is het straatdodenherdenking. Om 2 uur op het Hendrik Conscienceplein is er een ceremonie, omdat er afgelopen jaar 49 straatdoden, waarvan dat er weet is, geteld zijn. Hè? En die zijn... En daar moeten we afscheid van nemen. En daar is wel wat rond in de media gekomen, maar we moeten daar echt verontwaardigd over zijn. Dat er mensen sterven. En dat is echt door op straat te leven. Dat zijn mensen die op zijn en die geven het ook gewoon op, omdat ze hebben geprobeerd. Hè. En ik zeg niet dat alle dak- en thuislozen geen fouten maken, hè, maar fouten maken we allemaal. Alleen hebben zij geen buffer niet meer om die fouten op te vangen. Hè? Die hebben geen verzekering, hè? Die hebben geen spaargeld om eventueel dingen te herstellen of goed te maken. En je ziet ook gewoon in hoe dat erover gesproken wordt, ook nu over die kabels, hè, dak- en thuislozen worden als overlast gezien.
0: Ja, zeker. Het VRT, op de website van de VRT was er dus een artikel over die kabels. En daar worden dan, ze vragen dan aan daklozen wat ze ervan vinden, en die hebben zo eigenlijk niets te zeggen. En er wordt dan meteen een zin bij gezet van dat er ene drug zit op te warmen. Zo, hè. Dus dat is dan ook zo het beeld dat die eigenlijk allemaal verslaafd zijn. Nu, er zullen wel gebruikers bij zitten, maar is dat een hoog percentage? Of?
2: Nee, in het station zijn niet. Er zijn mensen bij die helemaal niet verslaafd zijn. Die hebben die zoeken terug een beetje rust, zodat ze terug normaal kunnen functioneren. Een beetje toch iets zoeken, terug een beetje kracht kunnen opdoen om toch nog verder te gaan. Want het zijn niet allemaal verslaafden, zeker niet.
0: Nee, maar er zijn. Maar wat is het percentage? Je zegt, het zijn niet allemaal verslaafden. Dat klinkt alsof 80% verslaafd is. Maar...
2: Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Ja, en ik denk ook, mensen, er zijn verslaafde daklozen. We moeten dat niet ontkennen. Tegelijkertijd is dan weer opnieuw de vraag, gaan we dan echt gaan we die mensen, omdat ze een verslaving hebben, dan ontmenselijken en als overlast beschouwen? Of gaan we hen toch, en ik geloof, als ik naar de verhalen en de getuigenissen hoor van dat kind thuislozen, dan geloof ik echt van, we moeten ook bij de mensen die het hebben opgegeven en vluchten in drugs en drank, moeten we wel elke keer opnieuw, we moeten kansen blijven geven. De verhalen die ik ken van mensen die uit armoede zijn geraakt, dat is vaak de 5e, 6e, 7e kans. En zij blijven, je moet kansen blijven geven. Mensen opgeven, dan moeten we er ook niet van verschieten dat zij zichzelf opgeven. En dan kun je overlast krijgen doordat mensen gedrag beginnen stellen van opgeven, je m'en fous.
0: En dan overlast in de zin dat ze agressief worden naar anderen toe? Of,
1: Ja, ik ga dat niet ontkennen dat dat gebeurt. Hè? Maar dat is ook wel vanuit het opgeven, niet meer aankunnen. Hè? Dus we moeten die echt wel altijd lichtpuntjes van hoop blijven geven. En er is ook hulpverlening dat probeert, maar ook zij botsen op muren. En dan hebben we het over de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid die maar beperkt ter beschikking is voor hen. En die systeemfouten moeten er wel uit. Nu, misschien moeten we ook wel... er zijn ook positieve initiatieven die wel iets bijdragen. Hè. We hebben ook gezegd, hè, we zijn Open Huis organiseert ook mee hartelijke plekken. Maar
0: ja,
1: daar
0: wil ik net vragen. Wat is dat dan?
2: Een hartelijke plaats is een plaats waar mensen naartoe kunnen. Waar dat ze even rustig kunnen zitten. Als je een gsm hebt, kan je die opladen. Je kan er ook leuke dingen doen. Dus het zou ook anders kunnen. Dat kan ook in het station. Je kan dus een plaats maken in het station dat aangenaam is voor mensen. Dus een hartelijke plek is bijvoorbeeld... Ik heb iemand die jarig was, die is dakloos. Die zit op de groenplaats, zit op de bank. Dat is zijn verjaardag. We hebben een hartelijke plek. Er zijn er heel veel. Er zijn in de 90 plaatsen, dus dat is toch niet niks. Ik neem die personen mee, want dat is ook een drempel dat die mensen hebben om daar binnen te komen. Ik denk, ja, wat gaan we doen? We gaan er een gezellige avond van maken. Dus ik neem die mee. Ik zeg, ja, hier is een hartelijke plaats. We gaan er naartoe en we gaan het een beetje aangenaam maken.
0: En wat zijn dan bijvoorbeeld zo'n hartelijke plaatsen?
2: U wilt de naam van de zaak?
0: Zijn dat cafés of restaurants? Of
2: we hebben alles. Er is van alles.
0: Of sportzalen? Of,
2: We hebben ook... Sport hebben we ook. We kunnen ook sport aanbieden. We hebben ook een cinemazaal.
1: Nou, de meerderheid zijn... De meerderheid zijn cafés, maar je hebt ook eetplekken of bakkers die meedoen. En er zijn ook bijvoorbeeld een drogisterij doet mee, frituur, maar ook cultuurhuizen beginnen zich meer en meer aan te bieden. En eigenlijk is dat een initiatief dat, ik pak me nu niet op mijn woord, maar ik denk 4 jaar geleden is dat opgestart met een goed tiental plekken die er eerst meedoen. En ondertussen zitten we aan meer dan 80 plekken in Antwerpen. En eigenlijk, vanuit hartelijke plekken, willen we graag ook die openbare ruimte juist uitbreiden naar plekken die hartelijk zijn, waar dat mensen even tot rust kunnen komen, hun grief kunnen wegzetten, of als het nodig is, iets eten, iets drinken, om echt die basisbehoeften te versterken.
0: Het sanitair gebruiken.
1: Het sanitair gebruiken, ook een hele belangrijke. En van daaruit vergroten we ook gewoon de kans dat mensen wel stapjes zetten richting terug het positieve pad, waar we eigenlijk die mensen willen opkrijgen. Hè. En dan zien we nu dat het spannen van die kabels eigenlijk een tegenovergestelde beweging is. En dat is een spijtige zaak. Nu, over hartelijke plekken, we kunnen daar nog uren over praten. Nu, mensen die er graag meer over weten, de maandagavond in Filmhuis Klapij, gaan we daar ook een avond rond organiseren in combinatie met een documentaire Groeten uit de Koekenstad.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook een documentaire over waar we eigenlijk het debat willen aangaan. Wie krijgt welke ruimte? En dan komt daar ook bij wie beslist daar dan over. Maar dat is dan voor maandagavond.
0: Oké, ja, we gaan moeten afronden. Mm-hmm. Bedankt voor jullie komst naar de studio. En wie graag nog meer weet, kan dan maandagavond naar Klapij komen.
1: Voilà, bedankt dat we hier Dank mochten komen spreken.
2: Dank u.
0: Nee, dat heb ik alles opgezet. Het stond hier klaar. Oké, iets Zuid-Afrikaans.

0: Zo, dat was... het is weggeklikt, ja. Ik heb dit nummer ooit opgezocht omdat er een stukje van komt in de film Something Wild. Maar dan een aangepaste versie. Goed. Aan de lijn Frank Olbrechts van Apache. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Radio Centraal.
0: Ja. Vorig jaar rond deze tijd hebt u met Joris al eens een heel uitgebreid interview gehad over waar we het nu ook nog eens even over gaan hebben. Dus het is een beetje recapituleren eigenlijk. Het is het Shalom Festival. Nu, ik vind het hallucinant. Ik ben eens gaan kijken naar de flyer daarvan en wat daarop staat over... wat is het allemaal? Dat zij voor vrede zijn en het recht voor iedereen op

0: namelijk de christelijke zionisten die het helemaal opnemen voor wat de huidige staat Israël doet, namelijk gebiedsuitbreiding, streven naar een bezetting en naar een groter Israël, wat in Israël zelf nu ook al geen taboe meer is. Dus dat is een hele groep van kleine organisaties. Ze noemen zich de Belgische Coalitie voor Israël. En daaronder gaan dus een aantal christelijk-evangelische organisaties schuil.
1: Christelijk-evangelisch, dus dat zijn geen katholieken, dan neem ik aan, hè?
0: Nee, dat zijn zeker geen katholieken, dat zijn ook geen protestanten. Dat is eigenlijk een tak die binnen het christendom, dat vooral in de jaren 50, 60 van vorige eeuw verspreiding heeft gekend in Europa en over heel de wereld. Goede sprekers die dan heel de wereld afreisden en eigenlijk mensen bekeerden tot in Korea toe, tot in Zuid-Korea toe, tot het evangelische christendom.
1: Ah ja, en waarin onderscheiden zij zich dan van het protestantisme? Het zijn geen protestanten, dus ze hebben een eigen leer.
0: Ja, het is eigenlijk een tak van het protestantisme, maar waar je kan ze eigenlijk, misschien ken je de evangelische oproep nog. Zij streven naar een heel persoonlijke beleving. Zij laten zich wederdopen. Zij geloven zeer sterk in functie van de Heilige Geest. Dus eigenlijk vorige week met de Pinkster, vorige week met Pinkster zeker, was hun grote feestdag. Zij vanuit een herontdekking van het christendom willen ze eigenlijk een soort persoonlijk contact krijgen met God en herbeleven zij eigenlijk die religieuze en spirituele ervaring.
1: Ja, en wat is hun gedoe met Israël dan? Wat hebben zij met Israël?
0: Ja, dat is specifieker. Daar heeft het evangelische christendom dus over gediscussieerd, maar eigenlijk zijn de meeste van de christelijke zionisten het erover eens dat in de Bijbel, in Genesis, in het begin van het Oude Testament, in de eerste boeken, maar ook in andere boeken, dat God eigenlijk in verschillende Bijbelverzen aan het volk Israël, dus de toenmalige Israëlieten, dat die heeft beloofd dat hun land heel groot zou worden. Dus dat hij had het dan over groot Israël, van de Nijl, van de Nijl tot aan de Eufraat. Dus dat staat er wel degelijk, dat God dat ooit aan de profeet Abraham zou gezegd hebben, maar het is natuurlijk zeer bedenkelijk om het huidige volk, dat zich Israëlisch noemt, te gaan verbinden met dat volk van toen en om nog maar te zwijgen over het letterlijk interpreteren van bijbelteksten, dat is eigenlijk problematisch.
1: Enfin, ja, dat is,
0: de luisteraars dat wel zullen begrijpen.
1: Ja, dat denk ik wel. Je kunt net zo goed de Tolkien gaan lezen en dan. Maar van de Nijl tot aan de Eufraat, over welke landen gaat het dan? Want de Nijl, dus dat is een stuk Egypte dan.
0: Dat is een heel stuk Egypte eigenlijk, van heel de Sinai. Dan heb je natuurlijk de huidige staat Israël. Dan heb je de bezette gebieden, Westbank, Golan. Dan heb je eigenlijk het stuk Jordanië. Dan heb je een stuk Saoedi-Arabië. Dan heb je nog een heel stuk Syrië. Dan zelfs nog een stuk Irak erbij. Soms een klein stukje Turkije erbij. Dus het is eigenlijk een enorm gebied dat dan door God zou beloofd zijn aan het Joodse volk destijds. En die christen-zionisten die geloven dat bij het einde der tijden, als de Joden allemaal naar daar zijn teruggekeerd, alle Joden op de aarde, dat dan eindelijk de tijd is gekomen dat er een christelijke Messias zal komen. En wat er dan gebeurt, daarover verschillen de theorieën, maar eigenlijk zouden volgens de evangelische christenen, dat is geen geheim woord, zouden die Joden zich dan allemaal bekeren tot het ene ware geloof, namelijk het christendom. Eigenlijk kan je die evangelische christenen ook niet echt als goede bondgenoten van het Joodse volk beschouwen.
1: Ah, kijk, als er een Messias komt waarvan zij erkennen dat de Messias is, dan, voilà. Dus dan is dat eigenlijk niet zich bekeren, maar dan is dat gewoon een volgende fase aanvaarden.
0: Ja, dat is maar zij geloven wel echt dat. Zij geloven ook dat heel vaak dat de eindtijd op komst is. En in die zin zien we dus nu ook dat christen-zionisten naar Oekraïne gaan om, uh, om daar te

0: plekken eigenlijk Joden te overtuigen van het is tijd dat jullie naar het beloofde land terugkeren. Dat zijn echt Belgische evangelische christenen die zich daar heel actief inzetten. En wij hebben ook met Apache ontdekt dat een bekend Antwerps politicus, vroeger liberaal, nu zich aangesloten heeft bij N-VA al een tijdje. Dat is Ludo van Kampenaat die daar mee is geweest eigenlijk. Hij is ook nog Schepenwijk district Antwerpen. Hij is een maandje geleden mee geweest om samen met Christenen voor Israël, een van die organisaties, Joden te gaan bekeren om zich op te maken om naar Israël te verhuizen.
1: Pardon, Ludo van Kampenaut is...
0: Ja, zeker.
1: Is in Oekraïne...
0: Ludo van Kampenaut, staat een opmerkelijke foto bij het stuk in Apache. Dus de mensen die er graag eens een kijkje nemen, die kunnen op Apache gaan kijken. Dan zie je Ludo van Kampenaut in Oekraïne aan liefdadigheidswerk doen. Maar eigenlijk zet hij zich daarin om in dienst van het... christelijke zionisme Joden te gaan bekeren om naar Israël te verhuizen. Veel gekker kan het niet worden, maar het is wel degelijk zo.
1: En wat is die man zijn motivatie? Ik bedoel...
0: Ja, dat is heel bijzonder, want ik denk dat hij de laatste tijd heel veel aansluiting heeft gevonden bij mensen binnen de Antwerpse N-VA die al langer...
1: zo met keppeltjes rondlopen en zo.
0: ...banden hebben met evangelische christenen die dus ook dat... Shalom Festival op de Groenplaats organiseren. En daar zie je dus eigenlijk jaarlijks mensen als Michael Freilich, André Gansman zie je daar opduiken. Soms zijn er ook mensen van extreem rechts. Meestal de laatste tijd is Sam van Rooij daar ook mee aan het dansen samen. Je ziet daar dus verschillende mensen van N-VA. Maar ook de Israëlische ambassadeur zie je daar op het podium. En dan zie je daar allemaal standjes van die evangelische christenen samen met een aantal Joodse organisaties, het Forum der Joodse Organisaties is ook altijd aanwezig. Dus het is een heel amalgaam en je ziet er ook heel Afrikaanse evangelische christenen op het podium op gospels dansen. Dus het is... Ja, je kan eens een kijkje gaan nemen en zelf...
1: Het is gewoon absoluut... Als je die folder ziet, zij willen het leed van vervolgde minderheden en slachtoffers van extremistisch geweld nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Maar niet van alle vervolgde minderheden dan blijkbaar alleen van de Joden. Want ik bedoel, hoe staan zij dan tegenover wat er nu in Gaza gebeurt?
0: Ja, daar hebben zij... Als je naar hun site gaat, daar hebben zij hoegenaamd geen medelijden mee. Zij hebben het nooit over de misdaden die Israël zou begaan. Zij spreken over het recht van Israël en over de misdaden tegen het Israëlische volk. En dat is eigenlijk waar zij, of tegen de Joodse Israëlische stam meer bepaald. Dus het is eigenlijk een wegkijken van alles wat momenteel gebeurt in Gaza en op de Westbank. En dat is wel
1: pijnlijk
0: om te zien, omdat dat dan onder de vlag van interreligieuze dialoog gebeurt. En dat het Antwerps stadsbestuur dat ook subsidieert. Dus
1: pardon?
0: Toelaat op een plek, toch een heel centrale plek in Antwerpen.
1: En subsidieert?
0: Ja, ze subsidiëren het. Dat gaat niet over een aanzienlijke som, maar toch, het is een evangelische gemeenschap vlakbij de dageraadplaats die de subsidie heeft aangevraagd. En die krijgen toch een kleine 6.000 euro om dat festival zondag te organiseren. Wij vermoeden ook dat ze nog logistieke steun krijgen van de stad Antwerpen, maar dat hebben we nog niet kunnen hardmaken. Maar ja, ik ben al op verschillende edities geweest en dan zie je, het is ook altijd een hele, natuurlijk, kan je voorstellen, een hele aanwezigheid van ordehandhaving noodzakelijk, omdat in de huidige geopolitieke context kan je natuurlijk niet ervan uitgaan dat
1: dat geen weerstand zou oproepen,
0: Dus eigenlijk lijkt het wel op een provocatie om dat midden in de stad te doen. En ik heb het in het stuk zelf ook aangegeven, wat heel problematisch is, dat ze eigenlijk een festival voor uit solidariteit voor Palestina 2 jaar geleden hebben verboden om door te laten gaan in de noord van Dennis Tiefus aan het Middellijm.
1: Ah ja, inderdaad.
0: Dus dat is eigenlijk twee maten en twee gewichten, lijkt ons.
1: Ja. Ja, dus ja, en hebben jullie weet van mensen die daar dan toch een kijkje gaan nemen en daar dan hun Palestijnse sjaal bij gaan dragen of zoiets?
0: We hebben daar nog geen bevestiging van gekregen. Ik kan mij vermoeden dat er toch in de huidige context mensen zijn die dit niet zomaar aanvaarden. Maar ik heb nog geen bevestiging en wellicht zal het toch ook wel politieke reacties oproepen. Hè. Het is vreemd dat er vandaag een stuk komt in Gazette van Antwerpen, een interview met Michael Freilich, waar de journalisten geen vraag daarover stellen en dan Freilich laten wegkomen met het argument dat hij eigenlijk te veel vragen krijgt over Israël en over besnijdenissen, terwijl Freilich staat daar wel elke keer, meestal op het podium, staat mee achter dat festival en steunt voortdurend de banden met de evangelische christenen. Dat moet er ook nog bij gezegd worden trouwens, die eigenlijk een kleine groep vormen in België. Hè. Dus dat is eigenlijk heel vreemd dat zij zo goed een politieke agenda kunnen bepalen, op de groepplaats mogen aanwezig zijn en dan, ondanks het feit dat zij kwantitatief niet zoveel voorstellen in België, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland.
1: Ja, oké. Okay. Interessant. Bedankt Frank Olbrichs om dit nog eventjes helemaal te kaderen. Wilde u zelf nog iets toevoegen?
0: Nee, we zullen het opvolgen. Ik weet dat er verschillende luisteraars van Radio Centraal Apache volgen, maar we doen toch altijd graag een oproep om lid te worden van onze onderzoeksplatform. En wat er misschien belangrijk is ook, is wat ik keer op keer zeg, wij doen ons journalistieke werk, wij willen weerwoord vragen aan de bevoegde schepenen van N-VA, in dit geval ook Stijn de Rooster. Stijn, als je meeluistert, heb je al vragen gesteld en je hebt er niet op geantwoord. Dus ik vrees dat hij niet luistert, maar wat belangrijk is, wij vragen steeds reactie aan bevoegde schepenen en Apache krijgt nooit antwoord van N-VA-schepenen uit Antwerpen. Dat is volgens ons een afsluiting van de democratie.
1: Ja, wij krijgen eigenlijk ook nooit antwoord.
0: En
1: ik wilde nog even aan toevoegen dat mensen natuurlijk ook nog altijd steunend lid kunnen worden van Radio Centraal.
0: Ja, misschien
1: twee
0: vliegen in een klap staan. Voilà. En Radio Centraal. Ja.
1: Mijn volgende gasten staan al even klaar, dus ik ga die in de studio binnen laten komen. Bedankt Frank Olbrichts voor uw tijd op deze zaterdagmiddag.
0: Ja, graag gedaan. Goedemiddag. Dag.

0: communie.
1: Goedemorgen luisteraars, welkom hier op Radio Centraal. Tijd voor een nieuwe live sessie, een echte levendige sessie van de communie. Vorige week was ik niet aanwezig wegens, weet ik al lang niet meer, maar nu ben ik hier heet en gereed, deze veel te hete studio, om terug met u een zielzalvende sessie te begeleiden. Veel goede muziek op de programmatie, veel leuke aankondigingen, maar eerst en vooral moet ik mezelf klaarmaken, want zoals steeds kom ik altijd gehaast net op tijd aan. Goedemorgen, luisteraars.

Hoort u hier J.D. Emmanuel, het debuutalbum van J.D. Emmanuel, minimal composer, die wel enkele keren hier aan bod hebben laten komen. Een specifieke focus op eenvoudige optimistische muziek, destijds geconcipieerd met als doel om als achtergrondmuziek te gebruiken, maar dient evenwel goed als voorgrondmuziek als u het mij vraagt. En nog meer, het dient toch wel zeer als zeer urgente muziek in deze urgente tijden. Deze eenvoudige open melodieën, repetitieve patronen. We gaan een beetje in hetzelfde thema blijven. De volgende die ons staat op te wachten, kan ook wel in dat bootje passen. Arturo Stalteri met Eve Piepen, From Agenda to Laza. Voilà. Meer van dat exotisch cultural appropriation. Het is niet altijd, leidt niet altijd tot een tenenkrullend resultaat, maar soms ook wel tot regelrechte meesterwerkjes. Ondertussen sta ik hier bijna helemaal klaar. De koffie staat ook bijna klaar, dus dan kan ik pas helemaal vertrekken. En zo zal het bijna weer 11 uur zijn tegen dat ik kan beginnen. Arturo Stalteri.

Arturo Stalteri of Stalteri, moet ook uitgesproken moeten worden, die hoort hier nog bezig. Helaas een nieuwe plaat van zeer lage kwaliteit, zo gaat het. Het is altijd een lotje trekken in de wereld van de vinylfanaten.

Arturo Staltieri dus, from Agenda to Laza, geïnspireerd, muziek geïnspireerd op een reis die hij maakte al daar in Indië, zoals het wel vaker toen gebeurde, een sterke drang naar het oosten. De Beatles hebben zich daar ook te goed aan gedaan en Rolling Stones, maar evenzeer een grote greep aan underground artiesten zoals deze Arturo. Het resultaat is meer dan bedwelmend, zeg maar. Op naar nog meer bedwelmende muziek. Emmanuel Parnet, ook zo'n legende uit de Franse weird folk scene in het jaren 70, was lang je tijd afwezig. Ah, kijk, ik veet hier al een beetje in. En is sinds enkele jaren weer terug onder de levenden. Dankzij, ja, toch wel dit vreemde fenomeen van het kapitalisme waarbij bepaalde producten toch terug worden herontdekt en dan waarvan de artiesten of waarbij de artiesten terug een tweede of een derde leven begint te leiden. Zo zie je maar dat niet elk businessmodel een kwaadaardig goed is. Emmanuel Parnet dus, old weird folk, zeg maar, hier in een samenwerking met Eve Piepen, Eat Gijs en Etienne Jomet. Voilà. Dat voor nu. Emmanuel Parnet.

De wedergeboorte van Emmanuel Parnay hoort u hier. Een verborgen icoon, verborgen parel liever, eind jaren 60, begin jaren 70. De volkszien, daar had hij al heel snel, opla, al heel snel achterwege gelaten. Uit ongenoegen door de hippificatie, zeg maar, of de hypification van het genre. Heeft hij een ongeluk gehad, of in een brand verzeild geraakt waarbij ze haar gehoor verloren heeft. Lange tijd geen muziek gespeeld en dan uit haar assen herrezen als muziektherapeut ook, maar dus als herontdekte icoon dus, hè. Net zoals de Heer Jezus Christus, jawel, in het christendom, et cetera. We moeten het niet zo ver zoeken, niet zo ver terug. Om de haverklap vinden we wel Jezusfiguren van diverse geslachten, diverse tijdperken wel, en diverse kunnen en kennen. Emmanuel Parnay dus stond, dacht ik, voorbij Kraakfestival ook op het podium. Dus ze is nog alive and kicking. Ondertussen hier ook iemand die al enige tijd meedraait en misschien wel op een bepaalde manier herreist nu als pianist. Na 20 jaar gitaarwerk in diverse formaten, hoedanigheden het hebben geleverd. Ignaz, de Belgische Bram Devens, als ik zijn naam juist zeg. Even piepen, want voorbereiding is toch altijd wel niet aan de orde hier. Bon, ik vind het niet meteen terug, maar in ieder geval Ignaz hier op een nieuwe plaats. By the Bluest of Seas, Brussels label.

De betere lo-fi folk hier in België. Dat is Ignatz, a.k.a. Prem Davis, of is het andersom? Ignatz dus, vroeger nog van Ignatz en de Stervende Honden, maar ook geheel solo hier op zijn allereerste pianoplaat. Daar heb ik in staat voor zijn lo-fi met effecten gedrapeerde gitaarwerk de voorbije 20 jaar. Nu een al zeer gelauwerd album, Hand and Ver, I Don't Know, uitgebracht op het Brusselse label By the Bluest of Seas. Die doen trouwens, By the Bluest of Seas, een heel leuk, het is altijd leuk, is eigenlijk een debiele zin, maar dus een album release of een label night, liever, 14 juni dacht ik. Ik bekijk zo dadelijk de exacte datum, maar in ieder geval een label night, midden juni in Drop a House in Deurne. De residentieplek van Sound in Motion. Daar zal Ignatz niet ten toneel staan, dacht ik, maar wel Gwen Saint-Roos. Dat is een celliste of een cellist waarvan ik al enkele keren werk heb afgespeeld. Ze heeft ook een heel mooie plaat uitgebracht, een cd in een mooi houtkistje op datzelfde label. Dan moet ik nog even piepen wie er nog gepland staat die dag. Want informatie is slechts een efemair gegeven. Nog meer efemaire muziek. Hier laat ik al een beetje indijnen. Edwards, dat is het trio Edwards, Vuchkova en Varpeja. Dat zijn drie strijkers uit New York en contraille natuurlijk. Isidora Edwards, Biljana Vuchkova en Zosha Varpeja. Die hebben we hier ook al een aantal keer gehoord natuurlijk. Zowel op de radio als live in het Antwerpse. Driemaal strijkgeweef muziek. Zo klinkt het wel als wevers van psychedelische dromen of zoiets. In ieder geval, dit is een heel mooi cd'tje, getiteld A Far Within, uitgebracht op Relative Pitch Records, een fabriek van hedendaagse muziek uit New York, als u het mij vraagt. En zo dadelijk meer daarover.

Magie en weefkunst gaan vaak hand in hand, lijkt mij. En dat mag wel duidelijk zijn hier door dit trio Isidora Edwards, Biljana Vučkova en Zosia Verpeja. Zij behoren tot de categorie strijkers, hedendaagse strijkers, die de grens tussen magie en weven vervagen. Om tot iets onheilspellends te komen soms, maar ook wel verheven, volledig transcenderend. Seconds and After hoorden we. Tijd voor nog meer transcenderende muziek. We gaan de berg op, of liever een onafgewerkte berg. Een heel knappe plaat, of toch wel een heel mooi thema tot verbeelding sprekend. Bill Laswell is hier ook aan de orde. Die hebben we al op ontelbaar veel platen tegengekomen natuurlijk de voorbije decennia in alle genres. En hier speelt hij samen met PST. Dat is None Plune, waarvan ik de echte naam nog niet heb opgezocht. Informatie komt slechts mondjesmaat binnen, weet u wel. Maar deze plaat is een ode aan, of liever een herinterpretatie van een onafgewerkte boek, ja, een novelle, Mount Analog, door een Franse schrijver, eens piepen, René Daumal. En die heeft het geluk gehad, of het, de epische kans gehad om het lotje te leggen in het midden van het productieproces van dit boek. Met andere woorden, dit boek is nooit afgewerkt geweest. En hij is ook ergens in het midden van een zin gestopt om dan alle verbeelding aan de generaties na hem over te laten. En die verbeelding klinkt dan zo op muziek door de handen van Bill Laswell, PST en ook wel, even piepen, een mooie all-star cast. Als ik even de kans krijg om het hier voor te lezen. Zoals Henry Keizer, Niels Peter Molvaar, Graham Evans, Anna Clementi, etc. Een longform stuk, zoals het heet. Longform. We gaan eens zien hoe lang we het volhouden. We hebben nog even tijd, dus trek uw klimschoenen maar alvast aan. Bill Laswell en PST met Mount Analog.

mond vol deze Mount Analog. Ik dacht, ja, ik laat die even uitspelen. Het is te grijpend, te meeslepend om het onderslechts een stuk van met jullie te delen. Volgende week zal ik de andere kant op jullie loslaten, want het is werkelijk een allesomvattend, innemend werk. Toch moet ik het even uitveden, helaas, anders krijg ik hier ook niks verteld. Mount Analog dus, een referentie naar René Dommels, onafgewerkte novelle, met de volledige titel, die ik wel de moeite waard vind om voor te lezen. Mount Analog, a novel of symbolically authentic non-Euclidean adventures in mountain climbing. Ja, voilà. Eigenlijk een surrealistisch werk. Het is een allegorie dus. Er is een team bergbeklimmers die een berg willen beklimmen. Een berg willen beklimmen die nog zichtbaar is, nog beklimbaar. Slechts door

Ook wel een mooie allegorie voor het leven wel. Het willen beklimmen van een berg die nog zichtbaar is, nog beklimbaar. Ja, mits kennis van obscure zaken. Ik denk dat het een beetje mijn levensverhaal is, ja. En van velen van ons, hè. Is het een job die we willen bereiken? Een exit die we willen vinden? Ja, is het misschien een geliefde die we willen vangen? Of een geliefde waar we ons van willen afmaken? Etcetera, etcetera. Facturen die moeten betaald worden. Ja, zo banaal kan het zijn. In ieder geval, nog een kleine rechtszitting. 14 juni speelt die Ignaz wel degelijk in Drop a House. Geen idee waarom ik het verkeerd had onthouden. Maar dan is er dus die Bluest of, By the Bluest of Seas, Label Night, met onder andere Ignaz en Gwen St. Rose. Echt heel knappe muziek. Lo-fi, ambient, long forms, etc. Zeer toepasselijk voor de tijd van het jaar. 14 juni. Dus wat nog? 6 juni, dat is deze zaterdag, organiseren diezelfde mensen Dwarves of East Aguza in de AB Club, als ik me niet vergis. In ieder geval in de AB. Zelf kan ik er helaas niet bij zijn, want ik moet de openbare dagkliniek in stand houden dit weekend. Daar aan de kerktoren. Maar dus, als u tijd heeft, zeker afkomen. Dwarves of East Aguza. Krautrock meets Egyptian Shabi. Het is een mooie kruisbestuiving tussen motorische muziek en hun eigen Egyptische folklore. Dat is met onder andere ook Sam Shalabi, Maurice Luca, dacht ik. En die... Oh, waarom ben ik die naam weer vergeten? Alan Bishop. Ja, u weet wel, van Sun City Girls natuurlijk. Al die namen dus, jawel. En is er nog een aankondiging? En dat is 8 juni, ja. Dan is er nog eens een Klankhaven concertavond. Ik ga hier ondertussen een volgende plaatje in gang zetten, zodat het hier niet stilvalt. En dan moet ik dat ook wel op een of andere manier in elkaar uit infaden, crossfaden. 8 juni dus zal er nog een Klankhaven concertavond zijn in Coming Soon. Dat is een nieuwe tijdelijke ruimte van de Boys en Onderstroom. Die zijn daar wel moeten vertrekken destijds, maar zijn nooit opgehouden met tijdelijke ruimtes in te palmen voor al datgene dat tegendraads is en hoogst noodzakelijk in deze steeds meer worst wordende maatschappij. Ik wou een mooi Latinisme vinden, maar ik ken het echt. Ja, ik vind het bijna niet de moeite waard om een mooi Latinisme te gebruiken voor de huidige staat van deze stad. Ik wens de boys van Ercola, de mensen van Ercola, nog veel geluk. Want het is, ja, het is tragisch gesteld. Maar dus 8 juni, ja, coming soon, ik was al even afgedwaald. Hebben we een heel mooie double bill, Tashi Dorji Solo. Die is weer in het land, reist alleen rond met zijn gitaargeweld. En die gaan we paren met Hun. Een elektronisch duo uit Brussel, die net zijn tweelingsbroers zijn. En aangezien tweelingen een telepathische verhouding hebben, klinkt uw muziek ook even telepathisch. Met heel duidelijke referenties naar John Hassell's Fourth World, Brian Eno, Roberto Cacciapaglia, en ik weet niet of ik het juist uitspreek, Roberto Mucci, zo is het. Ook wel Cacciapaglia. Cacciapaglia. Voilà, zoiets. In ieder geval referenties naar die Italiaanse early electronic producers die ook al... exotische wereldmuziekelementen incorporeren lang voor het bon ton werd. Dat dus Hun. Boccaccio meets John Hassell, zeg maar, en Tashi Dorji solo gitaargeweld. Maandagavond om 8 uur, meer dan wel gekomen. In Coming Soon, dat is daar aan Oudaan in Everdijstraat. U zult het wel weten te lokaliseren, dichtbij Kafka. Ondertussen hoort u hier Michael Zurang, om een beetje in de sfeer te komen van Dwarves of East Aguza. Even een korte, maar stevige hersenspoling om al dat gepalaver van mij door te slikken. Michael Zurang.

0: lying.
1: En we blijven een beetje in het thema van het gebergte. Ja, ik wilde de man even niet onderbreken. Een Nepalees gebed. We gaan nu luisteren naar een enkele stukje uit een antropologische opname. Smithsonian Folkways, weet u wel. Van gebeden en ceremoniële gezangen uit Nepal. Dus we blijven een beetje in het gebergte. Daar juist kon u aansluitend horen luisteren naar Ross Alexander, Memorias Volume 2, High Atlas to the Sahara Deserts. Meer weet ik daar momenteel niet over te vertellen. Dat zal voor volgende week zijn, als ik eraan denk. Maar ik ga er sowieso nog wel enkele stukken uit spelen. Ross Alexander dus, met referenties naar het gebergte. Als jij niet naar de berg kan, dan komt de berg maar naar jou. Gelukkig zijn daar vinylplaten voor uitgevonden en andere muziekdragers. Of stukken literatuur of je eigen verbeeldingskracht. Het is maar hoe sterk je eigen verbeeldingskracht is. Of je in staat bent de berg te beklimmen. Of niet, denk daar maar eens over na. Ondertussen blijven we dus even in Nepal. Tijd voor een beetje ceremonieel jubelgezang.

Ja, en door naar Nepal te gaan, kwamen we ook wel dicht in de buurt van Bhutan, een klein land gekneld tussen Nepal, Tibet, India, Pakistan, daar zo een beetje. En dat is natuurlijk het land van herkomst van Tashi Dorji, gitarist, die volgende week maandag in Coming Soon solo set zal spelen. In een dubbelbeel met het Brusselse John Hassel adepten Hun. Meer dan de moeite waard dus. En zij degene die dit programma al wel eens volgen of mij kennen, mij horen praten, hebben deze klanken ongetwijfeld al wel gehoord. En zijn ongetwijfeld al snel een rib de bie gegaan, daar een doedelzak niet iedereen kan bekoren. Dat is Latijn natuurlijk, begrijpelijk trouwens, maar overgave is alles. Er is slechts overgave mogelijk of totale afkeer. Geen tussenweg met deze muziek van Latijn. Latijn, een verwijzing naar een bepaald periode, hoe heet het, Neolithische periode. Er is in Centraal-Europa. De exacte geschiedkundige terminologie ontsnapt mij even. Maar het zijn in ieder geval Franstalige Zwitsers die muziek maken uit stenen tijdperk, Latijn. Een van hun vroegere platen, vroegere albums, getiteld Vuerca / Fahi. Het zijn ook altijd zo van die vreemde, exotische Franse benamingen. Zo klinkt de muziek ook wel een beetje, hè. Voilà, als u dit nog kunt volhouden tot 12 uur, dan wordt u meer dan beloond door mijn collega Ines Supli, die hier al heet en gereed staat voor 2 uur lang ontspannende, of ontladende liever, Latijn muziek van de bovenste plank. Genoeg bezinning, genoeg imaginaire bergen beklommen, genoeg palaver van de zevenste knoopsgat. Excuseer. Tijd voor vertier. En als alles goed is, dan zie ik jullie volgende week terug hier op vanuit Radio Centraal. Tussen 10 en 12, stem zeker in. En blijf ook vooral luisteren naar de andere programma's. Het is eigenlijk echt wel de moeite waard, hoor. Het is niet dat ik hier zelf programma doe dat het, ik bevooroordeeld ben. Ik zeg het als vakkundig pseudo-musicoloog. U zult geen betere plek vinden voor meer buitensporige muziek. Latijn hoort weer nog voor de laatste minuten. En voor de rest wens ik u nog, kijk, terug een zonnige dag. Ah, mooi. Het is er terug doorgekomen, hè. Het zonnetje. Jawel, tot de volgende week, dus wees lief voor jezelf en voor de anderen.

Goedemiddag, zoals elke woensdag na het uitstekende programma De Communie is het van 12 tot 2 het Latin programma Supplidelica. Goedemiddag.

De groep Sonora Matancera uit het album Ahora en Lima uit Peru. Niet de groep, maar opgenomen in Peru in het nummer La Rumbante.

uit Puerto Rico, Señor Pijuan y su sexteto met het nummer Eriste mi corazón uit het album Ahora sí. Het label Tropical.

La Lupe, uit het album Con el Diablo en el Cuerpo. Eveneens het nummer Con el Diablo en el Cuerpo, een calypso-nummer. En daarvoor was het Tito Puente met het nummer Generación del 80.

album van La Lupe is uitgebracht op Shellac Records of Shellac Disc. En daarvoor was het van Tito Puente Tico Records.

groep Primitivo Santos met het nummer La Napa del Mani. Het label Mary Lou Records uit Nueva York.

Eveneens een mambo, Vietnam Mambo van Pucho uit het album 12, Pucho and the Latin Soul Brothers, het label Prestige.

De man uit New York, Johnny Zamot, met het nummer Rumba Mozambique. Komt uit het album Salsa na Ma

Serrana uit Puerto Rico. Dit is Radio Centraal Australia, programma Supplidelica van 12 tot 2 uitsluitend Latin music on vinyl.

Alafia Kumae. Niet meer of niet minder dan Ray Barreto uit het album Que Viva la Musica. Uitgebracht in 1972. Natuurlijk Fania Records uit New York.

uit het legendarische album Bambo Leate. Eddie Palmieri samen met Carl Jader. Het nummer Pancho 6 por Pacho.

Een van de grote uit de jazzwereld, Herbie Hancock, samen met Willy Bobo, Chiwamba Martinez. In het nummer Suco Tash.

Super Negro Bantu, komt uit die LP Super Negro Bantu uit 1977. One Day Suffer Go Finish. Op een singeltje te krijgen ook. Super Bantu, Super Negro Bantu. En daarvoor Frankie Vincent. Uit zijn LP Pina Colada. Voilà, de volgende uit Martinique is Curtis Louisard, ofwel Antoine Curtis Louisard uit 1981. Rêve, révolté et révolution. Curtis Louisard.

Een 100% soukous de Afi Wina en zijn orkest Zinaco op het Baobab label 1985. Mokitano na Senegal.

Maar moinke de vire, komt dat die gelijknamige LP. Muziek de zoek, muziek de Antillais of muziek de expérience 7. En daarvoor de soukous van Afawina en zijn orkest Zinako. Nog een orkest nu van Bella Bella, orkest Bella Bella. Maxime Sok van Goe, mea culpa, part 1 en part 2.

Maxime. Maxime Sokivongo en zijn orkest Bella Bella komt uit die Hulu LP. Mea culpa, part 1 en part 2. En daarvoor Experience 7 met die Muenke de Vide. Les Bois Sirop avec Serge Remillon en zijn Eleonor komt uit zijn gelijknamige LP. 1977, Eleonore.

Muziek uit Congo. Vanavond voetbalt. Spijt voor wie het benijdt. Vanavond speelt datzelfde Congo een match amicaal naar aanleiding of voorbereiding van het WK voetbal volgende week. Yes, eindelijk daar voetbal. En zij spelen in Luik een vriendenmatch. Ik weet niet meer tegen wie, op Sclessin. Dat is het veld van Standaard Luik. Voetbal. Ce combat de la vie van Nianzi Golar uit zijn LP L'Amiral Chéri Go and the Officers of African Music. Dit was Soleil Afrique van 3 juni, woensdag 3 juni hier op Radio Centraal. Volgende week zijn we er uiteraard weer, maar eerst nog eentje uit Haiti, Super Soline d'Haïti, uit hun LP Plaisir Musical Mara Marabout. Zonder T, Marabout. Tot volgende week. Daag.

Love is on the air.

Voilà, iets met liefde. Alweer de tweede woensdag en in plaats van de zondag. En ik voel me ook heel woensdagachtig, dus dat komt helemaal goed. En ik begin eigenlijk met een nummer van Leen Diependalen en Bart van Lieren. Dit is hun eerste muziekproject. Ze hebben allebei onafhankelijk gewerkt in verschillende muziekprojecten. Dan hebben ze samen muziekprojecten gedaan en nu hebben ze hun eerste ei klaar. En dat is Not Ready. En het heet, zij noemen zichzelf Aluwits.

Aluwet, een samenwerking tussen Leen Diependalen en Bart van Lierde. Onthoud deze naam, u gaat er zeker meer van horen. En de elektronische geluidjes inspireerden mij tot een aflevering waar de elektronische muziek toch wel wat centraal staat. En dus begin ik maar gelijk met jeugdsentiment. Van de televisieserie die ik graag keek en waar een vrouw de muziek een belangrijke factor is geweest in de elektronische muziek. En ik zal haar zo even opzoeken hoe ze ook alweer heet, want dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. En ik ga gelijk even drie stukjes achter elkaar spelen. Dus Doctor Who.

The Doctor's Theme. Zo wil ik ook wel de spreekkamer binnenwandelen.

In 1963 maakte Delia Ann Derbyshire een elektronisch arrangement op basis van Ron Grainer's partituur voor de reeks Doctor Who. Dit was een van de eerste televisiedeuntjes die op volledig elektronische wijze gemaakt was. Het was echter Grainer die er de volledige royalties en bekendheid voor kreeg. Ja, zoiets is niet, natuurlijk niet de eerste keer dat er een vrouw over het hoofd wordt gezien. Maar bij deze krijgt ze credits van mij en de Radio Centraal luisteraar. En nu ga ik even door met Anne Clark. En zij draait ook al even mee. En zij is een poet en werkt ook met elektronische muziek. Vrij toegankelijk eigenlijk.

0: Making noise.
1: Goed, Making Noise en Clark. Oeh, het staat mijn stem weer weg. Ja, ik zal hem iets verder. Ja, ik denk dat dit beter is. Klein studio zit ik nu met uitzicht op de Schelde in het fantastische huis van Radio Centraal, van waar ik uitzend. Radio Centraal, en vergeet niet op 19 juni te komen naar de kortste nacht in Stormkop. Vanaf 6 uur en daar zijn allerlei performances en live radio. En nu natuurlijk geen elektronica zonder Laurie Anderson. En ik denk dat dit een project is uit 2025. Het heet Amelia. En hier een kleine dosis Laurie Anderson.

0: its plane was a twin-engine Lockheed Electra. Her call sign, KHAQQ. Take off, June 1st. Miami Municipal Airport. Navigator Fred Noonan, sitting in the back. Request takeoff clearance. Takeoff.
1: Very nice. Ik was er even stil van. Super mooi en goed. And to the point. Vind ik dan toch. En dan maar even een hitje erin. Van een tijd geleden toch wel.

Ah, wel. Dat is wel een vuurstarter. En die hadden zo'n... dat was zo'n intense zanger. Die gast met dat blonde, gekleurde punkhaar. En goede energie. Lekker ding. En nu, nou, alleen maar dames...

En in tegenstelling tot wat ik beweerde, zijn het niet alleen vrouwen. Het bestaat uit één vrouw, om goed te zijn, en één man, de producer. Dus Goldfrapp, een Britse elektronische muziekduo, maar dat kennen jullie vast allemaal. En die niet mag ontbreken voor mij, want ik ben een fan, is Björk. En dit is een wat ouder, vrij bekend nummer, maar wel goed hoor.

Mega, mega interessant. Ik denk echt koptelefoon muziek. Er zijn zoveel specifieke geluiden. En wat ik heel bijzonder vond, is dat het werd op een bepaald moment alsmaar luider en luider. Dus ik keek naar mijn metertjes, maar die bleef hetzelfde. Dus dan denk ik, dat is knap. Hoe doen ze dat? Dat zal wellicht wel een heel eenvoudige technische ingreep zijn. En dan van Katharina Barbieri naar Air, een elektronisch duo, van het album Tokiwoki. En het nummer heet Alone in Kyoto. En dat hoor je ook.

bekend van het zogezegde baanbrekende album Moon. Wat was het? Moon Safari. Ik wilde bijna Moonflower zeggen, maar dat was nog van Santana, back in the old days.

Ik denk dat Kyoto aan de kust ligt. Dit was Air van het album Talkie Walkie. Alone in Kyoto. En het volgende nummer alleen maar omdat ik de naam van de groep en de naam van het nummer wel geestig vond. En ik ken ze niet, ik weet er niks van. En ze heette Klankkunstler en het nummer heet Toter Schmetterling.

Jawel, op de woensdag namiddag bij Radio Centraal. Klankkunstenaars over dode vlinders. En nu een beetje bravere, maar toch wel een Vlaamse, denk ik. Amelie Lens heet ze. Club, muziek, DJ, gedoe. Afijn. Enfin.

Amelie Lens. Het is genoeg geweest. Ik vind dat toch maar een beetje flauw. Maar ja, dan ga ik wel even over nog naar drum and bass. Want daar hou ik eigenlijk altijd wel heel erg van. En jungle. En dan jungle, drum and bass. Dat soort genres. En naar Goldie. Goldie is inmiddels ook al oud. Maar ik weet dat die ontzettend lekker ding, die Goldie. En die is ook wel een beetje braver geworden. Heeft geloof ik zelfs in soapreeks gespeeld. EastEnders of zo. Maar hij had van dat goud op zijn tanden. En daarom noemden ze hem Goldie. En dit vind ik een cool nummer. Hij is trouwens ook nog, volgens mij heeft hij een soort flirt met Björk gehad. Ja, maar dit nummer gaat eigenlijk over een ander lief van hem, die tragisch is omgekomen in een auto-accident. Chemistry.

Ja, wel, Chemistry was dat van Goldie. En nog 30 seconden en dit zijn concrete waves van Suzanne Chiani. Chiani, ook een elektronische muzikante. En in dit geval een muziek concrete. En ik heb nog maar 5 secondjes en dan komt het volgende programma. Dus bye bye.

0: Welkom bij Radio Begijnenstraat. De liefde is het thema. Dus voor mij echt leuk, oprecht, eerlijk, positief.
1: Welkom bij Radio Begijnenstraat. Wat is liefde?
2: Welkom bij Radio Begijnenstraat. Je hebt liefde, maar ook leren loslaten is ook een deel van liefde. Leren loslaten van iemand.
3: Ik hou van mezelf en ook van mijn beste vriend.
0: Ik hou van de zon, de zee, het strand. Cocktails, mocktails nou, hè? Ja.
1: Ik hou van mijn kind en van chocola.
4: Ik hou van bloemen en ik hou heel veel van mijn moeder.
3: Ik hou van mijn moeder en chocola.
5: Ik hou vooral van mijn vriendin, dat is er ook is.
6: Ik hou van mijn kinderen en ik hou van voetbal.
0: Ik hou ook van mijn kinderen en van de zon.
7: Ik hou ook van mijn kinderen en heel veel van de zomer.
8: Ik hou van mijn mama, mijn zus en zonzeestrand.
1: Ik hou van mijn vriend en ik hou van Thaibox.
4: Ja, ik hou van eten en ik hou van spaghetti.
0: Ik hou van mijn vriend en ik hou van knuffelen.
6: Ik hou ook van reizen en paardrijden.
7: Ik hou van thuis zijn en ook van ver op vakantie gaan.
8: Ik hou van gewoon eten. Ik hou van spaghetti. Italiaanse, echte spaghetti. Ja.
1: Ik hou van tagine van mijn moeder.
4: Ik hou van pizza.
0: En ik hou van... Ik hou van het leven.
9: Wij zijn Radio Begijnenstraat, waar de gevangenis centraal staat. Op 106.7, waar emoties spreken.
0: Over liefde.
10: Ja, heel moeilijk. Goh, waar ik vooral op bots is dat ik niet veel vrijheid heb daarin. Dat je moet verantwoorden van naar waar hij gaat, wat hij doet. Ach ja, je moet altijd wel iets laten weten. En ja, die vrijheid heb je niet in een relatie. Dus ja, je kan dingen samen doen, maar ik vind liefde moet je ook een stukje vrijheid kunnen geven en moet je ook soms dingen apart doen van elkaar. Ja, eigenlijk zat ik in een toxische relatie. Zo was het. Ja, het ging heel ver in de relatie. Hoe moet ik dat uitleggen? Dat ging tot controle op en top met camera's en zo. Pure controle over me wilde hebben en zo. En ja, dat was gewoon niet leuk. Dat was gewoon niet leuk. Slagen en verwonding, noem maar op. Mishandeling, ja, zo was het. Ik heb dan heel veel angst, heel veel frustratie, heel veel woede, heel veel emotie ook. Dus dat was allemaal wel niet makkelijk. Dus ja, het was een heftige periode, dat weet ik nog. Ja, mijn lichaam en mijn hoofd zeggen gewoon, dit is genoeg, dit kan niet meer, dit moet stoppen. En toen heb ik die stap ook gezet om effectief een einde aan alles te maken. Ja, ik heb klachten gediend bij de politie, dus de politie heeft me daarbij geholpen. Dus. Ik had eigenlijk achter haar rug een nieuw appartement gezocht en daar gewonnen en ja, dat was het. Ik was toen weg. Ja, ik voelde me echt goed toen. Dat was een periode waar ik me gelukkiger voelde dan in de relatie. Dus het voelde wel als een vrijheid. Ja, dat was ik gelukkig. Ik ging terug mijn sport opnemen. Ik fietste, ik voetbalde terug. ja, die periode, ik herinner me heel goed hoe gelukkig dat ik was. En terug die vrijheid, kies wat je eet, wat je doet, naar waar je gaat, zonder verantwoording af te leggen, dat was pure vrijheid. Er blijven altijd wonders opengaan. Als die persoon dan terug hoort, dan gaan die wonders terug open. Maar uiteindelijk gaat het daar dan terug over. Dus ja, dat is gewoon niet leuk. Dat is een trauma inderdaad. En het is moeilijk om heel de tijd in die cel te zitten uiteindelijk. Als je mentaal niet gezond bent, is dat heel moeilijk. Gewoon omdat iedereen zegt dat ik hier niet thuis hoor en dat ik beter in de psychiatrie zit. Je hebt ook heel veel tijd om na te denken en heel veel wonden zien terug opengaan. En dus ja, dat weegt gewoon hard op mij. Dus ik geloof niet meer in de liefde, maar wel nog in de vriendschap. Nou, die is niet toxisch. Ik heb een hele goede vriendin, Zoe. Ja, we hebben samen in een opname gezeten in Soersel. Het ding is, ik en Zoe, wij zijn op heel korte tijd beste vriendinnen geworden, net omdat we elkaar verstaan in onze problemen die we hebben, hoe we ons voelen, wat er gebeurd is in ons leven.

Ja, ik heb het gevoel dat ik bij Zoe alles kwijt kan. Dat ik kan zeggen van, hé, hey, joh, dit is er, of dit is er. En dat we dat samen kijken, wat we kunnen doen eraan. Ik kan me heel even zonder Zoe voorstellen, momenteel zelf. Dus Zoe, als je dit hoort, I love you.

0: Liefde is moeilijk omdat je elkaar kwetst zonder dat je dat weet, beseft.
1: Liefde is moeilijk omdat ze beiden niet de toekomst kunnen weten, zeg maar, wat de toekomst kan brengen. Daarom is het moeilijk.

0: Liefde is moeilijk omdat mensen het zichzelf ingewikkeld maken in een relatie. Ze communiceren niet, ze doen niks.
1: Liefde is moeilijk omwille van afstand.
0: Liefde is enkel niet als koppel relatiegewijs, maar ook voor de kinderen. Dus liefde is moeilijk als je niet bij je kinderen kunt zijn.
1: Liefde is moeilijk als je elkaar moet missen.

0: Liefde is moeilijk omdat je een persoon tijd moet geven en ook tijd moet spenderen dat je misschien nooit meer kan terugkrijgen. En man, je bent nooit daar. Je bent nooit goed genoeg voorbereid eigenlijk.
1: Liefde is moeilijk omdat we daar ook maatschappelijke verwachtingen rond hebben en dat je dan een beetje moet proberen bewegen en ja, dat je daar je eigenheid wat in moet vinden, maar dat je toch zo die verwachtingen moet

0: Liefde is moeilijk als je een partner hebt die niet goed genoeg kan communiceren.
1: Angst. Eens dat de persoon mij heel graag zie en ik merk het, dan duw ik die persoon zelf weg.
2: Oké, hoe maak jij het moeilijk?
3: Een beetje omgekeerd, denk ik. Als ik een persoon heel graag zie, dan wil ik juist misschien te veel bij die persoon zijn. Oh. En dan word ik misschien een beetje dramatisch als die persoon dat niet wilt.
2: Jij bent een beetje beklemmend.
3: Ja.
2: Oké, hoe maak jij het moeilijk?
0: Ik ben een heel erg jaloerse persoon.
4: Ik overdenk alles veel te hard, waardoor ik eigenlijk veel meer betekenis hecht aan iets dat eigenlijk totaal niet zo belangrijk was. En dan begin ik daar zo. Dus ja, dan wordt het dramatischer dan dat eigenlijk zou moeten zijn.
5: Ik heb meestal pijn gedaan. Emotioneel, zeg maar. Verbale agressie. Zo, ja.
6: Ik heb misschien ook voor onrust gezorgd en dan heb ik ook geen rust gekregen, dan heb ik het moeilijk gemaakt. Ik denk als er iemand geen rust kan krijgen, zelfs als die dood is, dat is een probleem eigenlijk.
7: Ja.
8: Wij zijn Radio Vianenstraat, waar de gevangenis centraal staat, op 106.7, waar emoties spreken.
2: Actie.
4: Het is onzin.
1: Zegt het verstand.
9: Het is wat het is.
1: Zegt de liefde.
10: Het is ongeluk.
1: Zegt de berekening.
11: Het is alleen maar verdriet.
1: Zegt de angst.
12: Het is uitzichtloos.
1: Zegt het inzicht.
13: Het is wat het is.
1: Zegt de liefde.
4: Het is belachelijk.
1: Zegt de trots.
14: Het is lichtzinnigheid.
1: Zegt de voorzichtigheid.
10: Het is onmogelijk.
1: Zegt de ervaring.
9: Het is wat het is.
1: Zegt de liefde.
15: En welkom bij Radio Vianenstraat.
1: Gewoon over liefde, hoe dat wij het bezien. Dat de liefde mooi is, maar ook een andere kant heeft. Dat ze iets minder mooi is.
0: Ja, bijvoorbeeld... Ik had gisteren bezoek van mijn vriend. En die zei, ja, een chef heeft mij knuffel gegeven. Ik zeg, wat de fuck ben jij mee bezig? Ik heb 10 minuten niet tegen hem gepraat. Ja. Dus ik, ja, dat was omdat ik verdrietig was. Ik zeg dan nog. Niemand hoeft mij een man aan te raken, snap je? Dat moet afblokken. Of van, ja, het gaat wel, maar moet mij niet aanraken. En ik heb 10 minuten niet tegen hem geklapt in de bezoekershal. Hè. Ik stond al veel 10 minuten. Ja, ik was boos. Ik ben heel jaloers. Ja, dat was verdrietig. Oké, dat kon een knuffel zijn van... Hoe moet ik dat zeggen? Van... Gaat het? Snap je? Ja, ik ben heel jaloers. Maar dat is door de onzekerheid dat ik in mijn vorige relatie had. Ja, die bedroog mij constant. Maar ik heb hem het wel vergeven. Ik snap het wel. Het is hier ook niet de juiste omstandigheden. Allee, vergeven wel, maar vergeten is iets anders. Ja, wat moet ik zeggen? Liefde, wat dat is? Samen onder een dekentje kunnen kruipen, Netflix kunnen zien. Ja, romantisch zijn. Elkaar vergeven en vergeten. We moeten beter naar elkaar communiceren, praten. Eerlijk durven praten, vooral. Ja, dat is moeilijk, maar moet dat in een relatie moet dat, moet eerlijk kunnen zijn. Anders komt er wantrouwen.
5: Communiceren is de key. Ja, communiceren is... Ik heb echt wel gebrek gehad aan communicatie. En daardoor ben ik in ruzies beland en zo. Op bepaalde dingen, ik ga bedriegen. Maar communiceren is de key. Communiceren. Dat we allemaal zo... Moeten elkaar lief hebben altijd. Alsjeblieft.
16: De tijd dat ik al zo lang alleen ben... heb ik wel kunnen inzien... met de kennis dat ik nu heb... en dat ik heb over nagedacht hoe dat er allemaal in het verleden is gebeurd, zou ik graag wel opnieuw kunnen beginnen met de kennis die ik nu heb om het veel beter te doen. Dus ik zou er wel uit geleerd hebben dat we door vast te zitten, door detentie. Dus dat heeft mij aan het denken gezet. Je kunt liefde vinden in overal, in iets kleins, in iets groots. Alleen je kunt overal liefde invinden wat je graag hebt.
17: Het gevoel van je hart volgen, wat je diep van binnen voelt in je hart, je gevoel volgen. Buikgevoel ook, ja. Ja.
18: Ze hebben te veel mes aan mijn rug gestoken in het verleden.
12: Gib mir noch eine Nacht mit dir. Ich glaub dir nicht, dass du's nicht siehst. Gib mir noch eine Nacht mit dir, bevor du wieder gehst.
1: Eine Nacht, die verboten ist und niemand weiß, dass jij bei mir bist?
12: Nur bei Nacht, so vertraut, Haut an Haut.
1: Allein bei Nacht. Die ist Duits, die ist auch gut, dass sie singt, diese Melodie erachter. En dan gewoon de verboden liefde daarachter. Want dat liedje gaat eigenlijk over twee homo's. Ja, dat het eigenlijk verboden is om liefde te hebben, om elkaar graag te zien. En ze willen dan eigenlijk nog één nacht samen. En niet speciaal specifiek voor mezelf. Maar alleen, er is inderdaad iemand van het verleden waar ik zoiets heb van samen nog een nacht of een dag gezellig samen zijn. En dat is iemand dat overleden is. Dus ja, ja. Dat is heel moeilijk, hè, allemaal. De persoon die dat voor mij heel goed was, van liefde, die heb ik expres weggeduwd uit angst dat het goed zou lopen. Zij was heel goed voor mij. Ze had een hoge job eigenlijk, een vaste job. Maar ik kreeg op een gegeven moment heel veel angst. Ik had zoiets van, geluk is voor mij niet weggelegd. Dus begon ik haar weg te duwen, minder tijd besteden aan haar. Meer ruzies beginnen maken uit mezelf, wat dat eigenlijk ja, niet mocht. Dat het ook niet verdient. Dat is automatisch gegaan uit angst eigenlijk. Om zelf gekwetst te worden, om alleen te vallen, om gebroken te worden, dat ze me pijn zouden doen of gewoon angst voor geluk. Ik had zoiets van, ja, ik durf niet meer. Dus eigenlijk angst heeft het heel hard overgenomen in mij. En dan heeft zij er een punt achter gezet en dan zat ik hier. En dan ben ik erover beginnen nadenken dat ik altijd verkeerde mensen aantrek. Die dat dan wel fout zijn. En dat is een visuele cirkel voor mij. En dat heb ik eigenlijk moeten doorbreken. Ik heb thuis een echt ouderlijk liefde gekend. En ik heb alles zelf moeten doen. Mijn diploma zelf moeten halen. Omdat je zelf kinderen krijgt en als je die liefde voor je kind voelt, dan ga je beginnen nadenken, dan begrijp je eigenlijk niet waarom de ouders dat niet gedaan hebben. Want de liefde die ik voor mijn eigen dochter eigenlijk voel, ja, dat kun je niet beschrijven. Ik zou alles eraan doen eigenlijk om ze te beschermen, om ze vooruit te kunnen trekken, om een schouder te geven als het nodig is. Maar mijn eigen ouders hebben dat nooit niet gedaan. Dus ja. Dan denkt ze erover na, ja, wat dat ze eigenlijk bij u hebben gedaan. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar dat is volledig, je moet alles laten. Maar dat laten we niet zo.

ja, slechte relaties. Zelf, ja, begon ik angsten te krijgen over alles en nog wat op zo'n op vlak van liefde of houden van. En dan ben ik eigenlijk van de ene relatie op de andere gesprongen, heel toxisch. En ja, dan zit je in een cirkel eigenlijk, ja, en dan denk je van, deze is het normale. Als je van toxisch op toxisch stapt, dan denk je op een gegeven moment, deze is het normale. Ook al worden belogen, bedrogen. Uit angst voor alleen te vallen of uit angst voor dingen, ja, gewoon in het algemeen angst. Dan blijf je toch bij die persoon. En de relaties die ik heb gehad, die mensen die belogen, bedrogen, kregen altijd zo van die flauwe excuses. Jij werkt te veel. Je bent nooit niet thuis. Nou, ik werkte 15 euro per dag en dan was het, ja, je hebt nooit geen tijd voor mij. Ik kon ze niet echt slecht praten, maar in een tijd, zij werkte niet, ik werkte wel. En omdat zij niet werkte, moest het financieel goed lopen, dus dan draaide ik dubbel uren. En dan kreeg ik op een gegeven moment van, ja, jij werkt te veel, jij bent nooit niet thuis, dus ik heb iemand anders leren kennen. Nu wil ik je terug, nu wil ik je niet terug, nu wel, nu niet. Zo, toxisch. En dan ben ik eigenlijk gewoon altijd gebleven en vergeven, omdat ik zelf met heel veel trauma zit van iemand dat gestorven is, angst om die ook te verliezen. Dus dan liet ik dat allemaal maar toe, eigenlijk. En nu probeer ik er vanaf te stappen. Ik zeg tegen mijn dochter altijd, je bent een prinses en je moet je laten behandelen als een prinses. Je mag het niet minder doen dan dat. Maar de goede raad die ik dan geef aan mijn kinderen, die volg ik zelf niet op. Dat je moet kiezen voor je eigen geluk. Dat je zelf graag moet zien, voordat je iemand anders graag kunt zien.

0: Geachte luisteraars, hier het weer in de Begijnenstraat.
1: Depressies, neerslachtigheid, geen zonnige momenten.
0: Oh, kijk. Een cumuluswolk. Oh, dat is zo schoon. Ah.
1: Nou, even zen worden, hè. Geachte luisteraars, om verder te gaan met het weerbericht. Momenteel hangt er een kleine depressie boven de gevangenis in Antwerpen. Er is een kleine kans op neerslachtigheid. Bij deze de weersvooruitzichten.
2: Vanmiddag blijft het 21 graden zoals altijd, ongeacht de buitentemperaturen.
1: De komende dagen, jaren en maanden
2: zal er niets aan veranderen.

0: over het leven, denk ik, ja.
1: Vertel.
0: Over de ups en de downs van het leven, denk ik, ja. Het mooie, het minder leuke, leuke. Ja, het is wat het is, zegt de liefde.
2: Wij zijn Radio Bianenstraat, waar de gevangenis centraal staat. Op 106.7, waar emoties spreken.
3: Het

Ik zit vast in mijn eigen droom. Ware liefde is echt wel een thema voor mij en dat is echt heel belangrijk. En voor iedereen ook, gewoon dat iedereen zijn ware liefde tenminste nog kan terugzien. Dat is echt zo, als je daar je hart wil meenemen, dan neem je ook gelijk mensen hun ziel mee, zodat je ermee kan over praten met hen. Waardoor je meer jezelf bent en zo, en meer toegang krijgt door ware liefde als je daar deftig in een gesprek gaat. Ook al ben je depressief, verdrietig, boos. Die ware liefde die komt uit al terug. En dat zei jij ook. Dat is zo'n liedje dat ik altijd in mijn hoofd zing altijd.

We hebben momenteel wel een bezoek aangevraagd. En die bezoek is dan niet goed afgelopen, zo gezegd. Maar zij wilde mij graag zien, maar ik heb mij afstandelijk gedragen. Het is een beetje schaamtelijk om haar hier binnen te laten in de gevangenis voor mij. Ik schaam me gewoon een beetje voor om haar te laten komen, maar het is wat het is. En het is er soms een beetje moeilijk gegaan. Er is ook veel gebeurd. Er is veel gaande geweest. Er is veel discussie geweest. Dus voor de liefde, geef nooit op wat je je dromen wilt nagaan. Zorg altijd dat je luistert vanuit je hart. En niet met je hoofd, maar altijd met je hart. Want ware liefde komt altijd terug.

wat niet. Het is onzin. Al 6 jaar hoor ik maar één ding. Het is niet omdat je gelijk hebt dat je gelijk krijgt. Het verstand zegt, het is wat het is. Want de waarheid is maar één waarheid. De liefde zegt, de laatste tijd, het is een ongelukje. Wat er is gebeurd. Maar de berekening zegt dat er nieuwe dingen onderweg zijn.

0: Het is wat het is. Ja, en daar moet je mee verder. En dan kan het ook heel mooi zijn en ook heel moeilijk en heel onmogelijk, maar ook mooi.
1: Het is wat het is. Ga nog altijd voor de liefde.
2: Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan.
3: Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan. De rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond,

0: zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten als de liefde niet bestond.
1: So like, what are we meant to be?
2: Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten.
3: Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten als de liefde niet bestond.
4: Nergens zouden bloemen staan en de aarde zou verkleuren. Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan.
3: En de aarde zou verkleuren. Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan.
5: Als de liefde niet bestond, dan was de hele vrijerij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven. Als de liefde niet bestond.
1: And that's the risk you take.
3: Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen.
0: Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen als de liefde niet bestond.
6: Geen appel zou meer rijpen, zoals in het paradijs. Als wij elkaar niet meer begrijpen, dan is het wereld koud als ijs.
7: Ik zou sterven van de kou.
8: Ik zou sterven van de kou.
7: En mijn adem zou bevriezen.
8: En mijn adem zou bevriezen.
7: Als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder jou.
3: Als de liefde niet bestond, zou ik hier niet staan.
1: Mello. Tekelo.
2: Als de liefde niet bestond, zou de hel op aarde zijn.
3: Als de liefde niet bestond, was er alleen maar haat.

0: Dus als liefde niet bestond, had ik waarschijnlijk nooit mooie herinneringen gehad.
1: Als de liefde niet bestond, zou je dan nog steeds gelukkig zijn in je huidige relatie?
2: If love didn't exist, everybody was lonely.
0: Maar als de liefde niet bestond, probeerde ik het zelf te scheppen.
3: Als de liefde niet bestond,
4: dan was mijn eigen wereld niet meer zo rond.
5: Dan waren wij heel eenzaam.
6: Als de liefde niet bestond, zat ik vast in mijn eigen gedachten.
7: Wanneer de liefde niet bestond, was ik vies en vuil.
8: Ja.
0: Toen de liefde niet bestond, had ik geen slaap, geen rust en vergat ik zelf bijna te ademen.
9: When love doesn't exist, nothing else makes sense.
10: Het stomst vind ik, het is onmogelijk. Het is nooit onmogelijk. Het is altijd mogelijk.
11: Ik ben van nature nogal naïef. Ja. En ik leer eigenlijk nooit. Dat is kutte. In de liefde is hij goed, ja. Maar je komt wel eens wat tegen. Mai. Maar ja, ik blijf wel voorop staan.
12: Doe maar.

Ik hou echt zo van die goede pizza van Italië. En echt zo van die kapsalons. Kapsalon met friet en turm en die juppiesaus en satékruiden erop. Met die sla en die rode ajaantjes erop. En ik hou echt zo van die goede durmbroodjes, maar echt zo met heel veel vlees erin. En dan hou ik echt zo goeie van die McDonald's, zo die kibbenuggets en zo. En die frietsaus en daarna gaan we maar, als ik het echt nog zin in heb, en die KFC met echt goeie, een bucket met een goeie kippenwingsaus en barbecue saus erop. Dit en dat dan ook een beetje steakhouse. Het goede steak en hoe dat wordt gebakken met heel goede kruiden, met rozemarijn. Dat is echt zo. Mwah.

Oké.

0: Sound.
1: Bugs.
2: I'm

laatste nacht van Radio Centraal. Van vrijdag 19 juni, 18 uur, tot zaterdag 20 juni. In de vroege uren neem ik aan. Tot in de vroege uren, zaterdag 20 juni. In Stormkop, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen. Radio Centraal 106.7 FM, ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be en DHB Plus nog steeds actief ook. Voorspel komt eraan, voorspel tot 18 uur, maar er is geen proefprogramma in de zandbak. Ik zal zandbak invulling verzorgen. Ja, het is eigenlijk geen voortzetting van de formule van voorspel. Ik zal wel enkele overige minuten kunnen maken. Dus dat het schema dat ik heb gepland voor het voorspel kan een paar minuten in de extra tijd komen. Maar wat heb ik voor die zandbakinvulling voorzien? Het is de vierde uitzending met werk van de Poolse componist en pianist Zygmunt Krause. Inmiddels 87 jaar. Werk uit volgende cd's. Zygmunt Krause Piano Works uit de periode 1958 tot 1993, uitgevoerd door pianiste Ivona Mironiuk. Verder John Tilbury en Zygmunt Krause Grand Tour, een cd uit 2020 met Zygmunt Krause zowel als componist als uitvoerder, als pianist. Pianist John Tilbury uit het UK maakte van 1980 tot 2022 deel uit van het ensemble AMM, dat actief was van 1965 tot 2022, dus 57 jaar. Drummer en percussionist Eddie Prevost was er als enige heel de tijd bij. Ik breng een fragment uit een concertopname van AMM als duo. Eddie Prevost en John Tilbury uit hun cd Uncovered Correspondence, A Postcard from Jeslo, verschenen in 2010. Dat wordt het voor zandbakinvulling. Ik ga even... Ja, wat voorspel betreft tot 18 uur. Ik moet toch een paar knopjes beroeren om het gevoel te hebben dat ik hier... beter klink voor mezelf. Zoiets, ja. Dit zijn een beetje barre omstandigheden in voorspel. Dat, een terugkerend gegeven. Vandaag in voorspel de vijfde uitzending met gedichten van Patrick Conrad uit zijn bundeling Conrad Live on Stage. Gedichten 1963 tot 1973. Bundel verschenen in 1973. Een fragment uit de LP... Patrick Conrad, gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, verschenen in 1973. Ik heb een digitale versie van die LP, heruitgegeven door Kraak overigens, aan een aantal jaar geleden. Dan, ja, die LP was voornamelijk een samenwerking met Roland van Kampenhout. En ik heb verder muziek bij van Roland van Kampenhout uit zijn soundtrack voor de film Mannen maken plannen, van Mark Didden. Uit 1993 en uit zijn album Lime and Coconut, een cd uit 2003. Doorheen de uitzending muziek van Artificial Memory Trace uit de cd Amazone 1, Black Waters uit 2011.
De gedichten van Patrick Conrad die ik voorlees komen uit de cyclus Aan Dag en Darm, opgedragen aan Yuxé Pernat, dichter die ook lid van de Pink Poets. Yuxé Pernat overleed in 1975 op 43-jarige leeftijd. Op 4 juni 1975. Hij zou morgen 95 jaar zijn geworden. Ja, wat ga ik doen? Eerst een stukje uit de LP Patrick Conrad. Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Gevolgd door Artificial Memory Trace. Dat is een project van Slavik Key. Geboren in Tsjechoslowakije, woonde een hele tijd in België, in Antwerpen ook, en nu al een tijd in Ierland. De cd die ik bij heb, ja, ik heb het eigenlijk uitgesproken, ik moet het toch even voor mijn ogen zien, vooraleer ik het, ik kan niet uit het hoofd herhalen. Het gaat ja, om Amazone 1 Black Waters, verschenen in 2011 op Monochrome Vision, dat is een Russisch label. Opnames gemaakt in Brazilië, hoofdzakelijk. Die heeft Artificial Memory Trace verwerkt, bewerkt, zoiets. Ja. U zal het wel kunnen horen wat hij ermee heeft gedaan, zo wat de uitkomst is. Maar eerst dus een stuk uit Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Patrick Conrad en Roland van Kampenhout en nog anderen, enkele anderen.

alles terwijl ik sliep. En nu ben ik verslaafd en verwaand en verlegen. Romantisch en oud. Slapen is waanzin. Ik herinner mij niets dan zij. De veldslagen die ik won, de oorlogen die ik verloor. Mijn ziektes. En je aaiende adem. Hoge witte watte zomerwolk. Schuivend over mijn adem. Bevreesd voor wat ik lief heb. Speurend naar de gebreken die ontbreken. Mensen, zeg me niet dat ik niet alleen sta. Te voet gevolgd door een roze cirkel van licht. Eenzaam op de marmeren scène van mijn theater. Dans ik, dronken en dreigend.

Yeah.

Oh,

Thank you.

een cd-speler heeft beslist om als ratelslang te ratelen, dat is die onderste mogelijk. Ja. Ik neem de bundel bij de hand en ik heb mij iets horen zeggen over Hugues C. Pernat. Inderdaad, 4 juni 1975, hij zou morgen, en ik heb inderdaad 95 gezegd. Dat werd mij ingefluisterd. En het is 91, hij zou morgen 91 zijn geworden. Ja, er zijn mensen waarbij ja, de antwoorden tijdens quizzen worden ingefluisterd. U kan dat zien als ze verbaasd kijken, als ze het antwoord kennen. Dan is het ingefluisterd. Bij mij werd er gewoon een verkeerd jaargang ingefluisterd.

Adrie Conrad, geboren in 1945 in Wilrijk, inmiddels 80 jaar geworden. Wat ik toch altijd bij de inleiding herhaal, is dat hij in het Frans werd opgevoed en in het Nederlands schrijft. Dat is opmerkelijk toch ook. Hij is dichter, proza schrijver, beeldend kunstenaar en filmmaker. De Pink Poets ga ik nog een keer vermelden. Opgericht in 1972 door Patrick Conrad en Nick van Bruggen, met onder meer Hugues Epernat, vandaag al vermeld, Paul Snoek, Michel Bartosik, François Beukelaars, moet ik ook even vermelden, want die speelt mee in die film Mannen maken plannen van Mark Didden. Ik heb die soundtrack klaarstaan, zometeen komt er een fragment uit, soundtrack van Roland van Kampenhout. Zo.

hoe er een beetje wind is, zodat die ratelslang toch een beetje kan gecounterd worden. Ja, dat zijn de omstandigheden. Niet enkel de wind, maar ook de ratelslangen in de buurt. Patrick Conrad, de cyclus aan dag en darm, juxé per nat opgedragen, een bundel uit 1966. Patrick Conrad was toen 21 jaar. Eerste dag. In dit vage land van varens en voren, ex-foto's en sloten, plat als een laken, als een rug, als een kaak, walmt de verveling uit ieder gebed, iedere weide, ieder bed. Waar op het kale braakland doelloze zolen stappen en stappen, splijt en slijt en sterft het gras. En dor en dof, stap na stap, ontstaat een klamme, onvoorziene weg. In deze dagen vol bombast en processies, alhoewel achter de roodgebakken gevels, de lippen om de stam, de mast op het schip, de wortel in de grond, vol duiven die wederkeren en duiven die vertrekken, cirkelend. Op de dorpel werp ik verslenste rozenblaadjes, een eindeloze, oorverdovende dag tegemoet. En geen dag is langer, geen dag dan een tastende dag, die nu reeds neonklevend en toornig strijdt tegen het vallen van de avond, verschalkend.

0: Eerste dag, vervolg. Er is geen begin aan. De dageraad komt geen einde. De zon schuurt wit een geordend teken in mijn gelaat en slaat en gonzend vloeit de stilte honig over mijn vingers. Hamerend en hijgend haat zowel de weegschaal als de reliquie, zowel het cijfer als het woord in mij. Van mijn lichaam draag ik de schuld, knagend aan dag en darm, nu en dan. Rek ik mijn bek in de diepe winter van mijn lente, de inkt en de hoop lauw als lood, verward in de uren van klauwen en kruisen. Mijn leven een zwoele wachtkamer, waarin ik blader sinds het eerste ogenblik.
1: Señores pasajeros, sean todos bienvenidos a Manaus. Ladies and gentlemen, welcome to Manaus. Manaus, Manaus, Manaus, Manaus, Manaus.

tweede dag. Zoals in het aaiende licht de kalk afbladdert van mijn schedel, schraal, schuift stadig het stof over schilferige stadspuinen. Nog slapend in deze polder, achter het roestmasker teleurstelling. Ik, de verrader, de vader en het kind, op dit tijdstip van doornen en doornen ontwakend. De spiegels hebben dat voordeel dat ze alles ovaal omlijsten. Een avond van mijn avonden. Mijn aangrijpende meubels en hun smart. De onverwachte herinnering aan een verre ontroering. De vorm van mijn handen. Toch die dag leefde ik de aanbiddelijke, aangeblaft en in stilte uit angst. Als het ware heeft elk populierenblad, als het gaat regenen, een zilveren en een reseda groene kant. Door kaden en dijken omringd, wacht ik op het laatste teken van deze taal. Zoals iedereen hier, lager levend dan de zee.

Roland van Kampenhout met Kosher Kama Sutra. Uit zijn cd Lime and Coconut, verschenen in 2003, geproduceerd door Arno. En Kosher Kama Sutra door Roland zelf geschreven en hij bespeelt ook alle instrumenten zelf op deze track. Zo meteen een fragment uit de soundtrack voor Mannen maken plannen. Soundtrack van Roland voor de film van Mark Didden uit 1993. Ik probeer de ratelende cd-speler te neutraliseren of te hypnotiseren, maar dat lukt eigenlijk helemaal niet. Het zijn de barre omstandigheden die zich zullen op blijven dringen. De makers. Houden makers in de stad ook die radioprogrammamakers, toch? Patrick Conrad. Aan dag en darm. Derde dag. Wat mij betreft is ze geboren in wat regen en in mei. Zij als een bol nu glanzend en gesloten als een bol in mei.

Sinds die maand ben ik gebleven. Wie ik, wat ik, toen reeds bitter was. In haar nachtspiegel een paars-paarse zon. Gekneld tussen mijn vel en mijn lijf, eronder. Geparfumeerd leef ik mijn luxe. Geen dij die me nog boeit. Blad na blad, avond na avond, in de mate van het mogelijke, tracht ik de liefde te scheiden van de taal. De tepel van het teken.

Laatste dag. Alhoewel, toch ik rook je haar en ween je foto en sluit mijn knieën en mijn woorden.

Nu enkele aankondigingen. De zesde en zevende uitzending in de reeks van ongeveer 15 uitzendingen van Voorspel met gedichten uit de bundeling Patrick Conrad, Conrad Live on Stage, gedichten 1963 tot 1973, bundel verschenen in 1973. Die uitzendingen staan op de planning voor 24 juni en 1 juli in Voorspel. Het zesde deel op 24 juni is met filmmuziek van Egisto Macchi voor de film The Assassination of Trotsky uit 1972, regie Joseph Losey. Egisto Macchi componeerde de soundtrack voor de film Mascara van Patrick Conrad uit 1987, maar daar heb ik geen muziek van. Verder muziek van Wendy Carlos uit haar album Tales of Heaven and Hell uit 1998. Ook van Artificial Memory Trace uit de CD Amazone 1 Black Waters uit 2011, waaruit vandaag, of zometeen ook trouwens, nog wat muziek uitkomt. Verder filmmuziek van Roland van Kampenhout uit zijn soundtrack voor de film Mannen maken plannen van Mark Didden uit 1993. Ook zoals vandaag, en dat geldt ook voor een deel van de LP van een digitale versie daarvan, van Patrick Conrad, gelukkig als in het bijzijn van een vrouw uit 1973. Een samenwerking met onder meer Roland. Nu ben ik al wat vooruit aan het lopen in de tijd. Nu volgende week in Voorspel lees ik 7 gedichten voor uit de bloemlezing Nou hoor je het eens van een ander. Gedichten voor de Hubbeltjes en andere kinderen, gekozen door Kees Fens, verschenen in 1981. Ik koos hier uit werk van C. Budding, K. Schippers, Hans Andreus, Bianca Stichter, Jan Hanlo, Gerrit Krol en Richard Minne of Richard Minne. U mag kiezen, neem ik aan. De muziek hierbij erbij komt uit 3 nieuwe cd's van Nederlandse labels, verbonden met het Toondist.nl collectief. Toondist verbindt een aantal labels die creatieve en geïmproviseerde muziek uitbrengen. En volgende week zijn het muziek uit volgende 3 cd's: Breezes, Improvisers, Birgit Uhler en Jaap Blonk op Contrans, Interlocking, Laurens de Boer en Albert van Veenendaal op Minimal Damage Recordings, en NL Switch Orchestra met Rising Call op Northern Light Switch Records. Dat is dus voor Voorspel volgende week. Zo meteen de aankondiging van Thuisreis morgen, maar zoals beloofd, Artificial Memory Trace komt er nu eerst aan. 2 minuten.

Nu de aankondiging van Thuisreis Morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal met morgen Thuisreis naar Nijmegen, Amsterdam en Tilburg in Nederland. Steden waar in 2025 concerten werden gegeven in het kader van de afscheidstournee van I Compagni. Een jazz- en filmmuziekensemble opgericht in 1985. 40 jaar actief met oprichter en artistiek leider Bo van de Graaf uit Nijmegen. Ik breng een selectie uit de nieuwe dubbel-cd I Compagni Basta, The Last Concerts 2025. Trouwens, er komen nog wel twee cd-presentatieconcerten aan. In juni in Nederland gaat dat morgen ook wel meegeven. Die data in plaatsen. Wat heb ik hier nog? Verder een selectie uit volgende cd's. I Compagni Plays Nino Rota. Een compilatie met werk uit de beginperiode van I Compagni. Verder I Compagni Circusism uit 2008. Ook muziek uit twee cd's van Bo van de Graaf. Sold Out. 25 soundtracks bij Bo van de Graaf uit 2009. En uit Bo van de Graaf Ticket. A Musical Impression of the New York City Subway uit 2004. Guus Janssen speelt piano op de nieuwe dubbel-cd van I Compagni, meer bepaald CD1. Basta, CD1, ja. Ik zal een compositie van Guus Janssen laten horen uit de nieuwe cd Live uit de Pletterij. Guus Janssen piano, Bert van Erk bas en Wim Janssen drums. Er is muziek uit twee soundtracks van Nino Rota voor films van Federico Fellini, La Dolce Vita, Het Goede Leven uit 1960 en Prova d'Orchestra. Orkestrepetitie uit 1978. Ook de uitvoering van werk van Nino Rota door het Antwerps ensemble Sexto Sentido uit hun cd Para Cinco uit 2014. Verder enkele tracks uit de cd van Simon Vinkenoog en Spinvis, of het Spinvis Combo beter, uit 2006. Vinkenoog Spinvis Combo, ja. In de rubriek Thuis uit door mijn boekenkast in het derde uur lees ik twee gedichten voor van Simon Vinkenoog uit zijn bundel Bestaan en Begaan. Gedichten 1972 tot 1979, bundel verschenen in 1979. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal drie films bespreken. De documentaire Team Rudy, regie Nick Baltazar. Verder Kill Bill, The Whole Bloody Affair uit 2004, geregisseerd door Quentin Tarantino. Dat is dan, of Tarantino, dat is Kill Bill 1 en 2 samen. En verder ook Deep Water, geregisseerd door Kenny Harlin. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken naar de fototentoonstelling Gerald Dauphin, een hommage, in Galerie Verbeek van Dijk op het eilandje in Antwerpen. Verder kwam ik bij een finissage van een tentoonstelling in Space 60. Tentoonstelling Hyun de Kempe. En ik heb er ook wat berichten rond. Art Space 60, Klapdorp 60. En ik passeerde ook een tentoonstellingsruimte Preskop, Paardenmarkt 56. En daar loopt de groepstentoonstelling Repetition 11 met werk van 11 kunstenaars. En daar zal ik ook iets over zeggen. Dus dat is het voor, zijn de ingrediënten van Thuisreis Morgen. Ik heb nu nog wat klaarstaan van Roland uit de soundtrack voor Mannen Maken Plannen. Keep From Keeping On, de vocale versie. Gevolgd door Alberta, kan ik ook nog laten horen. Een traditional in een arrangement van Roland van Campenhout. Die ook alle instrumenten bespeelt op die track uit zijn album Lime and Coconut uit 2003. Om dat min of meer toch binnen het uur nog te kunnen. Ja, maar ik kan een paar minuten over tijd gaan. Dat is, die mogelijkheid heb ik vandaag. En ik zal toch Roland nog twee keer laten horen. Ja. Eerst uit Mannen Maken Plannen. De soundtrack.

koudste nacht van Radio Centraal. Van vrijdag 19 juni 18 uur tot zaterdag 20 uur in de vroege uurtjes. Stormkop, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen. Onder de 6.7 FM stereo wordt ook wel eens beweerd. En gaat de ratelslangende CD-speler zich opnieuw opdringen? Dat is, want af en toe wordt er, lijkt het met het volume ook, dat het met het volume kan gespeeld worden door een stoorzender, om dat geratel wat luider te maken. Ja, nog steeds Radio Centraal, 106.7 FM. Beluisterbaar via internetradiocentraal.be en DHB Plus is er ook. Zandbak in Vulling met de vierde uitzending met werk van Zygmunt Krause. Dat is een Poolse componist en pianist, inmiddels 87 jaar, maar nog steeds actief. Even kijken, wat heb ik bij de CD die er zo meteen aankomt. Een stuk uit die CD, dat is Zygmunt Krause Piano Works uit de periode 1958 tot 1993, uitgevoerd door pianiste Ivona Mironiuk, verschenen in 2005 op een Pools label, Dux. Verder John Tilbury, Zygmunt Krause Grand Tour uit 2010, met Zygmunt Krause als componist en ook als uitvoerder van werk van anderen. Pianist John Tilbury vermeldt ook uit het UK, maakte van 1980 tot 2022 deel uit van het ensemble AMM, dat actief was van 1965 tot 2022, dus 57 jaar. Drummer en percussionist Eddie Prevost was er als enige heel de tijd bij. Ik breng een fragment uit een concertopname van AMM als duo, Eddie Prevost en John Tilbury, uit hun CD Uncovered Correspondence, A Postcard from Jaslo, verschenen in 2010. Zo, dat zijn de ingrediënten van deze zandbakinvulling. Ik zal, zoals ik beloofd, beginnen met werk. Piano, composities. Titel is Six Folk Melodies. Ik kan niet de Poolse titel uitspreken. Ik kan hem wel vertalen. Zes volksmelodieën. Compositie uit 1958 van Zygmunt Krause met Ivona Mironiuk aan de piano. Een zestal minuten. Hier komt ze.

1958, 6 volksmelodieën gecomponeerd door Sigmund Krause. En ik zal later in de uitzending een recenter werk uit deze cd laten horen, een compositie uit 1990. Maar eerst heb ik hier een ander album bij de hand, John Tilbury, Sigmund Krause, Grand Tour. Polish Old School staat ook op de cover van deze cd die verscheen bij Bult, label dat heel veel historisch materiaal ook uitbrengt, uit Polen en Oost-Europa, maar ook recentere dingen. Deze opnames uit 2015 en ik laat een compositie horen van Sigmund Krause, One Piano, Eight Hands. Het is een compositie uit 1973, uitgevoerd door 4 pianisten. John Tilbury, upright piano, speel ook allemaal upright piano. John Tilbury, Sigmund Krause, Zabolcs Esteny en Hubert Zemmler. Opgenomen in de Witold Lutosławski Concertstudio van de Poolse Radio in Warschau op 27 november 2015. Komt er nu aan, zijn werk van een achttal minuten.

compositie van Sigmund Clausen, One Piano, Eight Hands, gecomponeerd in 1973, uitgevoerd door de vier eerder vermelde pianisten. Nu neem ik het opnieuw de andere cd bij de hand, Sigmund Clausen Piano Works. Zijn composities uit de periode 1958 tot 1993. Ik heb er een recentere beloofd dan die uit 1958 die ik reeds liet horen. Ik moet een beetje struikelen over mijn woorden, heb ik de indruk. Er wordt vals gespeeld. La chanson de mal aimé uit 1990. Dat mocht ik juist zeggen. Dat zou over mij kunnen gaan zelfs, blijkbaar. Uitgevoerd door pianisten Iwona Mironiuk, Poolse pianiste.

La chanson du mal aimé. Compositie uit 1990 van Sigmund Krause, uitgevoerd door Iwona Mironiuk aan de piano. Nu de andere cd, John Tilbury, Sigmund Krause, Grand Tour. Daaruit een compositie van Christian Wolff, componist uit de USA, inmiddels 92 jaar. Het is Tilbury 3. Dat is een van zijn Tilbury pieces, inderdaad gecomponeerd voor John Tilbury. Die zijn er vijf gecomponeerd in de periode 1969 tot 1996. Tilbury 3 is uit 1969. Met uitgevoerd door drie pianisten, John Tilbury, Sigmund Krause en Zabolek Stenyi. Even een beproeving om die Poolse naam uit te spreken. Opname gebeurde in de Witold Lutosławski Concertstudio of de Poolse Radio in Warschau, 27 november 2015. Ja, het komt er nu aan. Het is ook een vrij kort werk, toch ook 8 minuten ongeveer. Christian Wolff, Tilbury 3.

Ja, ik moest het raam openen om wat zuurstof toe te laten in de studio. En ik krijg er nu toch in de verte een marcherend fanfarekorps bij, al drummend. Je hoorde net een compositie van Christian Wolff, Tilbury 3, verwijzend naar John Tilbury. En ik verwijs reeds naar AMM, een groep waar John Tilbury deel van uitmaakte, van 1980 tot 2022, dus lange tijd. De groep AMM was actief van 1965 tot 2022, dus 57 jaar. Drummer en percussionist Eddie Prevost was er als enige de hele tijd bij. En ik heb hier een cd bij, uitgebracht op het label van Eddie Prevost, Matchless Recordings. Dat is ook een reden waarom er veel opnames zijn uitgebracht van AMM. In de loop der jaren, eigen label, Matchless Recordings. Deze AMM Uncovered Correspondence, a postcard from Jaslo. En er staat effectief een postkaart van de stad Jaslo op de cover. Een zicht op de markt in Jaslo, ingekleurd duidelijk uit 1915. Ik kreeg net 2015 in mijn mond, maar het is 1915. Concert werd gegeven door AMM op 15 mei 2010 in het cultureel centrum van Jaslo met John Tilbury piano en Eddie Prevost drums, of beter percussie. Dat is een betere omschrijving, zo staat het ook op de cover weergegeven. Het is in drie delen, paragraaf 1, paragraaf 2 en paragraaf 3. Ik zal nog een ruim fragment kunnen laten horen van paragraaf 1, 25 minuten en 23 seconden. Het zal gaan tot aan de klok van 19 uur, iets daarvoor neem ik aan. De jingle is nog ook, ga ik ook nog laten horen. En dan komt de kapkamer in uitzending om vanaf 19 uur. Maar eerst AMM, paragraaf 1 uit Uncovered Correspondence, a postcard from Jaslo, uit 2010.

De kortste nacht van Radio Centraal. Van vrijdag 19 juni, 18 uur. Tot zaterdag 20 juni. Puntje, puntje, puntje. In Stormkop. Droogdokkenweg 4. 2030 Antwerpen.

Ja, het is tijd voor een nieuwe capkamer. Vandaag hoofdzakelijk een kleine live sessie van de Sluts. Samen met wat lokale klassiekers, hoofdzakelijk uit de Safehoek 2060.

ben een Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik kan niet vinden werk aan top moet staan. Ik ben een Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik voel mij niet goed, zie ik kan schaan. Ik ben een Marokkaan, ik

Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik kan niet vinden werk aan dok moet staan. Ik ben een Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik voel mij niet goed, zie ik een kas gaan. Ik ben een

hoek en kantjes. Ik ben een Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik graag naar België dan te gaan. Ik ben een Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik

zo ben ik bevrijd.

Vrij!

Oh, my God.

tonight.

een dag van een oor. Wat alles toch zo rap. Bij mij zijn mensen de wassen. Met een schoenen vrouw. En drakinders. Die het toch zo warm zijn. Om een keer over alles te pakken. Maar elke avond. Tussen de 10 en de 11. Ook in mijn zetel zitten. Met een pintje bier. En met een sigaretje. En dan paas ik in mijn aan. Wat loopt iedereen nou toe? De ene pakt nou links, en de andere pakt nou rechts. En de ene pakt de man, en de andere pakt de plek. Want raas je een ding, dan scheer het niet. En je een ding, dan pakken ze niet. Oh, een pintje. Oh, mensen, een pintje. Dan kan je pakken, maar dan heel veel ik. Ik pak mijn pintje. En ik pak hem dan nog heel veel ik. Ik pak mijn pintje. En we zijn allemaal wel een keer alleen, hè. En de ene wordt daardoor sterk. En de andere zwak. En dat is die sterke. Die sterke die pak. Dan kom maar hier. En dans wat er zing van. En luister wat. Toen toch jullie in buitenwereld vervalt. Dan heb je nog aan. Hij aan die taal. En de ene pakt de poer, en de andere pakt de nuur. En de ene pakt de kleem, en de andere pakt de doel. En als je een ding dat er is vliegen, en als je een ding dat pakken ze niet. Oh, mijn pintje, oh, mijn pintje. Ik kan pakken wat er wil, maar ik pak mijn pintje.

toch niet blijven drinken? Er moet toch een andere oplossing zijn? En wat ligt je? Bij de vrouwen? Bij God? Bij goud? Bij het verstand? Bij het geweld? De hemel pakt mijn ziel. De kerk pakt mijn lef. De joren pakken mijn kinders. De eenzaam heeft mijn weg. Maar als je denkt dat ik zeer uitzien. En als je denkt dat pakken ze niet. Oh, mijn pintje. Oh, mijn schoenpintje. Ik kan bouwen om hulp voor één. Ik pak mijn pintje. Ik kan pakken aan om hulp voor één.

wilde vrienden. We zagen er voorbij de cafeetjes schoon, meer hun korsten.

0: ze danste tegen de venten aan.
1: Burgerieën,

stond, was achteraf.

Ze zei, naast de megadon. Ze zag geen ene wand meer staan. Ze zag geen bloem of geen bunnen meer staan. Oh, Aline was Frida. Aline was Frida.

0: zesloot, ik heb bij de cafeetjes gegaan. Maar aan het dansen kwam ze niet meer aan.
1: Hey, vier!

0: verder mee Frida gegaan. Je moet ze aan de kookpot zien staan. Hey, hey, mama
1: Frida.
0: Hey, mama Frida.

0: Een goedenavond, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. Een welgekome avond op deze lokaal metaal. Op deze mooie, hoeveelste is het? De derde. Nice. Goed, welkom op lokaal metaal op Radio Centraal. Terwijl de vorige mensen nog een beetje aan het opruimen zijn. Lukt het allemaal?
1: Ja,
0: zeker. Zie je, voilà. Nee, is dat... Amai, ja. Goed, dat was Angelic Forces. Zij staan deze zaterdag in de Kids op de Grote Markt. Als je dat goed vindt, gaat dat zien. Maar deze zondag, lieve vrienden, beste vage kennissen, komt er een band naar het Trix. Een band dat al 10 jaar niet meer heeft opgetreden. Een band dat een legendarische status heeft. Gaat daarheen, want het is in de club boven. Je gaat dat nooit meer kunnen zien, denk ik. Dat wordt waanzin. Komt meegenieten van deze Kailesa.

wat had ik u gezegd? Kom aan, allen daarheen. Zeker omdat zij een redelijk tot zeer redelijk groot goeie voorprogramma bij hebben. Daar je nu, moest je dat nu niet goed vinden, sorry voor de komende 8 minuten, moest je dat keigoed vinden. U wezen welkom voor de komende 8 minuten. Het is een band uit Gent. Met een grote Hollander van 2,5 meter. Nee, dat is overdreven, maar toch wel zeker over de 2 meter. Met een baard à la Sinterklaas. Ja, mannetjes, dat wordt een avond, een zondag. Trix, Club Boven, het is nog niet uitverkocht. Je gaat nog, ik heb op tickets op vandaag een keigoed dealtje kunnen doen. Je gaat daar gewoon hennen. Kailisa en deze modder. Als in slijk, niet moeder.

Modder, zoals men ook wel eens tegen slijk durft zeggen. Ik denk dat het de vijfde keer is en dat ik die het voorbije jaar, maar letterlijk niet sinds januari, maar ik bedoel het voorbije letterlijke jaar, misschien al de vijfde of zesde keer zijn dat ik die gaan zien. Zalige band, extreem zalige band. Is dat een goesting niet? Heb je wat meer goesting in wat meer plezier, of wat meer emo, of wat meer hardcore, of wat meer whatever? Kan je deze vrijdag ook naar de Kafka gaan, waar deze Holy Water staat? Dit is Nail Polish.

Deze vrijdag dus in de Kafka Oude Daan. Dus zeker niet naar de Zappa gaan. Er zijn in het Trix ook volgende week dinsdag van alle bands. The Stories So Far bijvoorbeeld. Scherpe poppunk, zoals ze het zelf omschrijven. Er is ook Cass McComb. Dat is blijkbaar een legendarische mens. Want het is even op klik, ik weet het zelfs niet. Dat is echt een enigste uitleg dat erbij staat. Een compromisloze zangschrijver, bla bla bla. Oké, niks voor lokaal metaal dus. Maar wat er wel volgende week dinsdag in het Trix staat, als een gratis aftershow, dus dan moet je denken 10:30, 11:30, is deze band uit Johannesburg. Je moet gewoon denken, pak je skateboard mee, doe wat kickflips en ga gewoon naar deze 21 Children. Dit is Looney Bin.

Ziezo, dat was het eigenlijk voor wat er dit weekend. We zijn nog niet eens half weg en we zijn er al door wat dat er dit weekend of deze week allemaal op onze Antwerpse podia staat. Dus wat is het plan dan? We gaan vooruitblikken naar de zomer. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik toch eerst even een beetje hulde brengen aan mijn lieve vrienden van Witchpiss. Zij hadden deze Mechtse band, zij hadden dit weekend Pissfest de tweede. Dus een tweede Pissfest, waar zij hun nieuwe album The Devil Doesn't Burn voorstelden, samen met Aufhebung en Your Highness en Raven. Het zijn fantastische mensen, het is een fantastische band. Dus ik dacht gewoon, kom, we gaan gewoon even nog eens een keer Witchpiss draaien. Dit is Witchpiss met Beggars and Horses.

Beggars and Horses van het fantastische Mechelse Witch Piss. Proficiat met de release, mannen. Zalige cd. In ieder geval, ik had dus gezegd dat we gaan uitkijken naar de zomer. En ik denk, als er maar één... Want eigenlijk in Antwerpen... Ja, in principe, Dessel is ook Antwerpen. Maar we gaan Graspop eventjes links laten liggen. Is er eigenlijk maar één echt groot groot metal optreden dit jaar op het Antwerps grondgebied. En het is zo kak dat die trams niet meer rijden. Want het wordt echt gezever om er te geraken. Allee, tenzij dat je kunt fietsen en te voet gaan en alles erop en eraan. Maar die tram was zo gemakkelijk. Waarom moest die een tunnel nu zijn? Maar zwart. Ik denk dat iedereen wel weet over wie dat ik spreek. Ik denk dat iedereen wel weet welke ik er nu ga opzetten. Geniet gewoon even mee. Fuck it.

Dan moet jij zeggen wat je wilt, maar Iron Maiden blijft echt een van de beste bands aller tijden. Allee, ik ben vorige week nog naar een documentaire in de bioscoop gaan kijken over een... Ja, ik heb eigenlijk... Dat was een heel duur bioscoopbezoek, want ik heb gewoon direct mijn ticket gekocht voor... Ik weet, hier op Centraal zijn wij tegen Live Nation en alles erop en eraan. En alle kapitalisten zingen, maar dat blijft wel Iron Maiden. Come on, lieve vrienden. Goed. Dus je gaat mij kunnen tegenkomen op Maiden. Je gaat mij sowieso tegenkomen op Kailesa. Je weet de deal. Pintjes laat ik nooit neer. Maar goed, wat gaan we nog zien deze zomer? Anders... Gaan we het eens even over een totaal andere boeg gooien. We gaan even het water over. En we gaan naar Lokeren. Want Lokeren heeft dit jaar jammer genoeg geen metaldag. Wat zij normaal wel hebben. Vroeger was dat op zondag. Vorig jaar is dat dan verhuisd naar de dinsdag. Met Gojira bijvoorbeeld. En nu dit jaar bestaat het gewoon niet meer. En dat is echt heel jammer. Ik snap het uit Lokerse feestenopzicht. Maar in ieder geval, waar we nog wel heel blij voor mogen zijn, is dat er een punkdag is. Zij het zelfs een semi-folk-punkdag. Wat staat er allemaal die dag? Gogol Bordello staat daar. Therapy staat daar met hun eerste album dat zij volledig integraal komen spelen. Maar eigenlijk het belangrijkste voor heel de dag. En iedereen heeft die film gezien. Iedereen gaat nu even luidkeels meezingen. Shipping off to Boston.

Dropkick Murphys. Even korting krijgt echt keigo. Ik zeg nu nog wat data te goed, want inderdaad, deze bands spelen bij ons in de buurt. Iron Maiden komt de 29e juni op een maandag. En ook deze Dropkick Murphys staan op een maandag 3 augustus op de Lokerse feesten. Zoals ik zei, met Kogel Bordello en Therapy. En nog een paar andere waar ik nu even niet kan opkomen. In ieder geval, waar ik ook heel erg naar uitkijk deze zomer. Ik had jullie het vorige week al laten horen, was Opeth. Zij komen naar het Rivierenhof. Maar deze week, vorige week, hebben ze bekendgemaakt welke band dat hun voorprogramma gaat zijn. En baby, luister gewoon eventjes mee naar Star Rider van Hellas.

Echt waar, zoek die op. Zo'n goeie band. Echt waar. In ieder geval, waar ik... Ja, ik ga nu even gewoon egoïstisch zijn en zeggen wat ik deze zomer nog ga doen. Dus op het einde van juni, ik had het vorige week al gezegd, ga ik naar Rock in Bourlon. Ik had jullie Uncle Aston het beat op het einde nog opgezet. Nu ga ik naar een andere headliner. Een andere headliner waar ik minstens even hard naar uitkijk. Een headliner dat wel menige Desertfest mensen misschien bekend in de oren zal klinken. En anders denk ik dat ik gewoon nu nieuwe fans ga sprokkelen. Dit is het meest fantastische Conan Hawk as a Weapon.

Ik weet dat dit nummer nog ietsje langer duurt, maar ik wil nog eventjes goeiedag tegen iedereen zeggen. Iedereen dat luistert, iedereen dat niet luistert ook. Wat zei de burgemeester, zo had zij vroeger, aan iedereen dat luistert proficiat en iedereen dat niet luistert ook proficiat. Want jullie zijn allemaal mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. In ieder geval, merci voor te luisteren, voor de eerste keer. Of voor de laatste keer, of voor de 10.000ste keer. De 10.000 ken ik, ben al een jaar bezig, dus pak voor de 50ste keer misschien, I don't know. Zwat. Volgende week zijn we hier weer met een lokaal metaal. En dan hebben wij dan heb ik twee special guests mee. Waarbij het, ik ga nog niet zeggen wie, maar je moet denken, we gaan het hebben over het legendarische Meloenenfeest. Oh ja. In ieder geval, luister nog eventjes 2 minuten mee naar een artiest die ik ook hier ook in Brolon ga kijken, waar ik heel erg naar uitkijk. Je moet ze denken als de Franse Mirkoer. Lieve vrienden, beste vakkennissen, slapuil. Tot volgende week. Ik zie jullie allemaal en ik hoor jullie allemaal even graag. Salukjes.

Dit Atelier Centraal op 106.7 FM. Dat is Radio Centraal. Ook op DAB+ 10. Ja.

Correcto, algo nieve de

andere.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen. Digitale Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.

This is it.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Welgekomen bij uw tweewekelijkse portie Zetpil. We zijn van start gegaan met Bud Powell en Whale. Waarom? Omdat Sonny Rollins daarop meespeelde. En Sonny Rollins is overleden deze week. Hij deed dat ongeveer dag op dag. Ongeveer dan toch op een dag na 100 jaar nadat Miles Davis geboren was. Je moet het maar doen. Sonny Rollins was een van de laatste, zo niet de laatste, die nog op de foto stond, de bekende foto A Great Day in Harlem uit 1958. Dus voilà, daar zijn we vanaf, van alle mensen die daarop stonden. Dit is Sonny Rollins zelf met St. Thomas. En we gaan vandaag in Zetpil vooral wat aandacht hebben voor Sonny Rollins en de muziek van hem. Want inderdaad, dit is Zetpil, een programma dat normaal gezien aandacht heeft voor Zappa. En er is een nieuwe Zappa uit. Nee, die gaan we niet spelen, maar wel Sonny Rollins. Zijn muziek leeft verder. We gaan tot 9 uur vooral muziek spelen van Sonny Rollins. En niet alleen door hem gespeeld. Come on, Sonny. Doe het. Doe het.

voilà, St. Thomas van Sonny Rollins, deze week overleden. En we gaan vandaag toch wel een vrij groot stuk, zo niet bijna volledig, ons programma wijden aan Sonny Rollins, zijn muziek. Olio, een compositie van Sonny Rollins. En hier door twee giganten uit de jazz-gitaarwereld zijn de Pat Martino, mag het pikant zijn, jawel, en ook Grant Green. Voilà, we beginnen met de versie van Pat Martino, Olio. En dat was dan ook de enige keer dat men kon denken van, gaan we gaan voor de Leo of voor de Olé. Maar Sonny Rollins was iedereen voor door het gewoon Olé te noemen.

Z-Pil is normaal gezien geen jazzprogramma, maar als iemand als Sonny Rollins overlijdt, dan hebben we natuurlijk wel aandacht voor de man en zijn composities. Een van zijn bekendste moet toch wel Orleo geweest zijn. En u hoorde twee versies, de versie van Grant Green, die u absoluut moet hebben, want dat is op de Complete Quartets met Sonny Clark. En dat is echt een fantastische dubbel cd die je in je collectie moet hebben. Maar evenzeer ook de versie van Pat Martino op Desperado moet u hebben. Een andere compositie, standaard van Sonny Rollins, is Ergin. En Ergin, als je dat omkeert, dan kom je aan Nigeria. Jawel, zo eenvoudig kan het soms zijn. Sommige mensen zeggen dat is een compositie van Miles Davis. Uiteraard is dat niet het geval. Maar Miles Davis heeft het wel groot gemaakt. En dat was omdat op dat moment ook Sonny Rollins voor Miles Davis speelde. Ik heb twee versies nu klaarstaan van die Ergin. De eerste versie is de versie waar een tekst op geschreven is. Een tekst door John Hendricks. En dat is door het trio Hendricks, Lambert, Hendricks en Ross uit de Swingers. En straks hoort u dan een andere versie. Even kijken welke versie dat is. Dat is de versie van Hubert Laws. Twee totaal andere versies van een klassieker, geschreven door Sonny Rollins.

Voilà, Air Again van Sonny Rollins, hier vereeuwigd door Hubert Laws op een album genaamd In the Beginning, dat al heel lang in de collectie zit. En af en toe denk je dan, waarom heb ik dat in mijn collectie zitten? Dat is om dan zoiets te spelen wanneer er iemand dood gegaan is. En datzelfde geldt ook voor Chet Baker, een LP'tje of een cd'tje genaamd The Italian Sessions. En daarop staat deze Pent Up House, eveneens een compositie van Sonny Rollins.

Pent-up House van Chet Baker. Of het is te zeggen, niet van Chet Baker, maar Chet Baker speelde wel hier nog, toen hij al zijn tanden nog had, het nummer Pent-up House van Sonny Rollins, die dus afgelopen week overleed. En wie herinnert zich nog Elfie met Michael Caine? De film waar Elfie, zijnde Michael Caine, dus rechtstreeks de camera toesprak en zei, ja, een beetje de toeschouwer aansprak. Iets wat niet zo vaak gebeurde in de film, maar in Elfie werd dat wel gedaan. En wie schreef de soundtrack van Elfie? Jawel, dat was Sonny Rollins. We hebben een versie van Elfie's theme hier door John Patton.

Elvis theme van Sonny Rollins, dus hier door John Patton. We gaan nog een laatste compositie van Sonny Rollins spelen. En hier door Grant Green. We hadden hem daarnet al, Grant Green, Sonny Clark, met Oleo. Maar in dit geval is het een iets later werk van Grant Green, toen hij nog niet volledig onder de drugs zat. Een live opname uit Parijs, ergens rond 1970. Sonny Moon 4-2 van Sonny Rollins.

Sunny Moon for Two van Sonny Rollins door Grant Green, gekocht vorig jaar op een dubbele cd met Grant Green, die waarschijnlijk uit Amerika ontvlucht was met zijn heroïneverslaving. En in Frankrijk kon dat allemaal nog. En dan kwam daar een aantal optredens die nadien zijn uitgebracht op een dubbele cd. Dat was het voor Sonny Rollins. We gaan er niet meer verder over babbelen. En dat zal ook niet meer komen. We gaan wel nog iets doen rond poëzie. Kenneth Patchen met The Lute in the Attic. Dat vindt u terug op Rebel Poets of America. En dat was dan ook Zetpil voor deze week. Tot over 14 dagen voor een volgende Zetpil, die waarschijnlijk wel Zappa zal bevatten.

Goedemiddag, iets na twee weer tijd voor Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MHz. Vandaag met Don Wacky van 2 tot 3, dus met een heleboel nieuwigheden weer meegebracht van all over the world. En straks krijgt u een Rubber Dub Selection puur vinyl uit de jaren 80. We begonnen al met deze Rootsy Beats, gast uit Spanje, en heeft ook iemand uit Colombia uitgenodigd. Dat wordt dan deze Dub Iron op de Melodica. Een nieuw release op het Dubophonic label, deze Traveler's Soul. En verder met nog meer steppers, Jav Virgin staat klaar, hij komt uit Portugal, ook weer van dezelfde vibe in deze Pest Control.

Bestia version uit Portugal dus, en van Portugal naar Frankrijk. Klein beetje terug naar deze kant op dus, met een nieuwe 12 inch op vinyl aangeschaft van de Dub Shepherds uit Frankrijk, met Passion Hera uit de Seychelles, de vocal side Live in Love. En dan gaan we die nog omdraaien voor de Flute in Love, want dan hebben we nog een dwarsfluit met Pia Zaya, allemaal op deze Railroad Records productie.

Zeer mooie version deze van Piazzawa op de dwarsfluit samen met de Dub Shepherds. En zij deden ook de voorkant met Passion Hibba met deze Seychellese zanger en Live in Love. We verder dan met Madeleine, deze Italiaanse dame. Ze heet eigenlijk Carlotta Giarno. Heeft al de helft van haar leven doorgebracht in Zuid-Amerika en ook in Jamaica. En daar heeft ze met heel veel artiesten samen tunes opgenomen. En dat is nu allemaal samengebracht op één album, From My Heart to Your Heart. En we nemen het weer eruit hier samen met de spijtig genoeg ook overleden Max Romeo. Send the praises up, gevolgd door The Version.

Dub the Praise, productie op het Jawheel record label. Deze showcase, het album van Madeleine, From My Heart to Your Heart, onlangs uitgekomen. En een beetje lichter werk, Keith en Tex hebben twee tunes uitgebracht, een maandje geleden ongeveer. Twee covertjes, de eerste die ik kom, die gaat u wel zeker herkennen, Perhaps Perhaps, oftewel in de originele versie van Doris Day, ofwel van Cake, ofwel van de alle anderen die dat ooit al eens hebben gecoverd. Maar nu is in een dubbe version gestoken door Keith en Tex, Perhaps Perhaps.

Perhaps. Dus Keith and Tex, the original Stop That Train, mannen. Hebben hier even een andere cover aangepakt, dus van Doris Day ofwel Cake enzovoort. Perhaps. Maar ze doen er nog eentje en die komt van Bobby Caldwell. Original uit 1978 met Do For Love. In 1998 ook nog eens door Tupac Shakur aangepakt. Maar hier dus ook in een nieuw jasje gegoten door Keith and Tex. Do For Love.

Tot daar deze twee singles van Keith en Tex mee en altijd een mooi dubje erachteraan. Allebei ook in een Tats record productie. In de tijd voor Real Vinyl Pressure, de eerste 10-inch die ik heb klaarstaan is van Enforcer. Die is net gereleased op het Narrows label. Klassiekertje dus deze Africa Way met ook de lange versie uiteraard.

Strictly Niceness, Africa Way Enforcer, 10 inch op het Narrows label. Onlangs eruitgebracht en meegepikt van mijn vorige reisje in Londen. En wat we daar ook nog hebben gevonden was deze volgende. De Improvers en een 12 inch op het Venture label Moving. Met DJ Version achteraan.

12 inch vibes bij Back to Base. Deze kan nog een uurtje doorgaan, zowel deze Moving van de Improvers op het Venture label en nog meer van dat 12 inch versions. Dus de volgende is een 12 inch van Jad Thomas productie op zijn Vibes en Vibes label. 1984 heb ik hem aangeschaft en deze Johnny Osborne doet het erop met Let Him Go.

Deze Back to Base style, Johnny Osborne, Let Him Go. Een Vibes & Vibes productie uit 1984. En we gaan zo dadelijk nog een paar jaartjes terug naar 1982, want daar hebben we een Ike Mouse klaarstaan. Het zijn album The Mouse and the Man, maar hier op de 12-inch version van het Greensleeves label. Twee weken geleden was de Ike Mouse hier ook nog eens aan de beurt aan de kust, want hij heeft een optreden gegeven in Mariakerkje aan een klein festivalletje daar, maar het was maar een schim van wat hij ooit kon, dus het zal nooit meer zijn wat dat het ooit geweest is. Remember this one, Terrorist in the City.

Terrorist in the City, productie van Linval Thompson in de gouden jaren 80, 82 om juist te zijn. En waarschijnlijk de laatste voor vandaag gaat komen van de Crown Prince of Reggae Music, niemand minder dan Dennis Brown. Op zijn Yvonne Special Label, dat was zijn vrouw, heeft haar een labeltje cadeau gedaan in die tijd. En daarop staat deze To Be a Weak Man.

met deze Dennis Brown, To Be A Weak Man uit 1983. Ziet het er weer op voor vandaag. Dit was Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 megavibes. Vandaag met Don Waggy. Volgende week komt Ja Rebel ons nog eens vervoegen. Je hoort er dan weer van naar 2 o'clock. Ik zeg alleen nog peace, love, respect to each and everyone.

Ziggy Marley met de Melody Makers. Welkom bij Namaste op Radio Centraal, 2 wekelijks op zondag tussen 3 en 4.